your minds made up. Well, I guess we'll wind it up.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen, al bouwt de brandweer zijn inzet wel geleidelijk af. De tankwagens uit Limburg zijn intussen vertrokken en intussen onderzoekt het parket ook nog de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze van plan geweest zou zijn om een aanslag te plegen. Op de regeringszetel van de Amerikaanse staat New York, waar de gouverneur en het parlement zitten. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had een undercover agent van de FBI over haar plannen verteld. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In de laatste voorronde van de Europa League heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En in de voorrondes van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen het Schotse Hibernian. Beide terugwedstrijden zijn voor volgende week. De dag begint droog met opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag meer zon en rond 22 graden.

dare not hope for? What can I hope for? I wish I knew.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De zware bosbrand in de Hoge Veene is volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk, want de brandweer blijft waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer uit Limburg wel alweer vertrokken. De gouverneur roept iedereen ook op om niet op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt al voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
3: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privé-balans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
2: Het loon blijft nog wel altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilde plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercover-agent van de FBI. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
4: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend.
2: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. Je hoort speelster Emma Puvre.
5: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om een goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. We voelden dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Maar we vonden wel meer en meer ruimte. Het is goed gedaan dat we dan een goaltje konden scoren uiteindelijk.
6: Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. We hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast.
2: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. Eerst droog met opklaringen, daarna meer wolken vanaf de kust en ook regen bij maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag zonniger en rond 22 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
10: Dag Robert, stoeren we niet?
11: Nee, kom binnen.
10: Onze kleine is er ook bij.
11: Hallo.
10: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
11: Allee, maar dat past toch nog?
10: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
11: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, here I come. Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Mobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks aan de soep, hè?
6: Wat, hè?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een honderdtal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook al vertrokken, al blijven ze dus wel alert. Je mag het getroffen gebied ook nog altijd niet in. De gouverneur roept ook op om daar weg te blijven en zeker niet op eigen houtje te proberen om dieren te gaan redden. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werken en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
12: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
11: Het loon blijft nog altijd wel de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers aan en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
13: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd voor ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
11: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. Op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Ze kwamen wel 0-1 achter, maar scoorden nog twee keer in het laatste kwart. Je hoort speelster Emma Puvree.
14: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
11: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. En een grote verrassing gisteravond op Pukkelpop. Pommelien Thijs dook er weer onverwachts op het einde van het concert van de Nederlandse zangeres Mo. Samen zongen ze het nummer Het Midden. In juli verraste Pommelien Thijs ook al op Rock Werchter tijdens het optreden van Mumford & Sons. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag dan meer zon en rond 22 graden.
15: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
21: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
22: Goedemorgen allemaal, het is dag 5 van de top 1000. Goedemorgen namens Maria Elvis en mezelf natuurlijk. En wij zijn gisteravond gestrand op 417 met The New Seekers en I Never Find Another You. Dus zo dadelijk zijn we toe aan nummer 416, maar nog eerst even dit.
23: Dwenen uit de Radio Minerva top.

The Day I Met Marie, dat was Cliff Richard. Hij stijgt van 776 naar 416. Goedemorgen allemaal. En als je net wakker wordt, dit is meneer Joe Dassin. Et si tu n'existais pas, op 415.

Hij zakt wel van 204 naar 415. Deze Judas, hij had een Frans-Amerikaanse achtergrond. Hij werd op 5 november 1938 geboren in New York als de zoon van de Joodse filmregisseur Jules Dassin van Russische-Poolse afkomst en violiste Béatrice Lonner van Oostenrijkse Joodse afkomst. En door politieke omstandigheden verhuisde het gezin naar Europa, waarna hij uitgroeide tot een gevierde zanger in Frankrijk. Et si tu n'existes pas, 415. En deze man, die is spijtig genoeg niet meer onder ons, deze Louis Neefs. Op 414 van 412 gezakt met zijn Jennifer Jennings. Welkom in de top 1000 bij Radio Minerva.

Een nummer uit 1969, deze Jennifer Jennings. En gaat twee plaatsen achteruit van 412 naar 414. En wat deed jij zoal op de laatste rij in de cinema? You might.

Meer dan 500 plaatsen vooruit deze Drifters met Kissing in the Back Row op 413 gestrand. En ze kwamen van 980. En nu, als ik dan maar een hamer moest stemmen met een Trini Lopez. Na zo'n geweldige avond gisteren in de feesttent met onze Swing and Jive. Dan klink je wel zo'n beetje zoals de kreet die Trini nu gaat lossen.

0: Hij werd geboren in Dallas op 15 mei 1937 en hij overleed op 11 augustus 2020 in Palm Springs. Deze Trini Lopez en dit was zijn absolute nummer 1, deze If I Had a Hammer uit 1963.
1: Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Benny Nijman, hij zakte van 208 naar 411 met zijn vrijgezel. Die gaat pas slapen, maar we kennen hem natuurlijk ook nogal van Ik weet niet hoe en waarom fluister ik jouw naam nog. En zo zijn wij toe aan 410, luisteraar. Dame Shirley Bassey met I never, never, never want to be in love with anyone but you. Op 411, gezakt van 284.

Eigenlijk had deze dame een patent op de James Bond themes, weet je nog wel? Maar dit was een hele mooie van haar, hè? I never, never, never want to be in love with anyone but you. Ze zakt wel van 284 naar 410. Dat is een nummer uit 1973 van Shirley Bassey. Kijk eens aan, dan hebben we nog een beetje het zonnetje op het Sint-Anneke. En dan gaan we een plaatje spelen over de regen. Gene Kelly op 409.

0: Legendarische filmfragment. Ik herinner me nog met die politieagent op het laatste. Dat hij er staat te stampen in de plassen. Deze Gene Kelly. Waar is de tijd dat we dat nog gaven op de televisie? I'm Singing in the Rain. Dat was op 409 dat die strandde. Gezakt van 171. Luister, je weet. Aanstaande zondag doen we het live in onze feesttent. De laatste 100 nummers die we gaan presenteren. We gaan zo'n beetje een sing-along doen. Dus meezingen met de platen, dat kan. We hebben een grote rad van fortuin waar je kunt aan draaien. We gaan een aantal prijzen weggeven. Of het is de moeite om zondagmiddag die agenda bij te nemen en te zeggen van ik ga naar Radio Minerva. Want daar is het te doen. En tegen een uur of zes weet jij wat onze nummer 1 zou zijn. Dit is in ieder geval nummer 408 van 848 gestegen. De Four Aces.
1: Make it mine.

De groep werd opgericht als een Amerikaans popkwartet in de jaren 50. En ze verzamelden de laatste halve eeuw legio gouden platen. En dit waren de Four Aces met Three Coins in a Fountain. Ze zakken wel van 348 naar 408. En nu neem ik je mee naar de badkamer. En terug naar de living, al walsend met de koning van het Vlaamse lied. Op 407, ook hij zakt van 330 met zijn winterroosje, een nummer uit 1967.

Hij zei het zelf dat hij meer dan 10.000 concerten heeft gegeven in Vlaanderland. Mensen, wilt u, dat zal wel zijn ook wel, veronderstel ik, want hij was echt wel de koning van het Vlaamse lied. Met Mijn Winterroosjes zakt hij van 330 naar 407. En ik las op een beetje de reacties van onze top 1000 hier op onze website. En er was iemand die zei, spijtig dat Vera Lynn verdwenen is uit de top 1000. Het is niet waar hoor, nee, want ze komt eraan. Vera Lynn op 406. Ik ga even rechtstaan met deze Land of Hope and Glory.

Ik heb een klein beetje een weddingschap afgesloten met onze presentatrice Karin, die beweert dat zij het oudste nummer zou draaien in onze top 1000. Wel, ik kan u zeggen, Karin, dit kwam uit 1942 van Vera Lynn. The Land of Hope and Glory. Ze zakt wel van 158 naar 406. Dus we gaan weten wie het oudste nummer heeft gedraaid, hè. Dus zo'n beetje een competitie tussen ons twee. Weet je wel? 8:45 bijna. Dit zijn de legendarische Beatles met When I'm 64. When I get

Stijgen van 441 naar 405. De Beatles met When I'm 64. En deze plaat is de absolute madame die mijn vrouwke begeert. Echt waar, ze is er zo zot van deze Dalida.

Als je eens naar Montmartre gaat luisteren, moet je zeker haar geboortehuisjes gaan bezoeken. En natuurlijk ook waar ze begraven ligt. Deze Dalida met Jatondré. Even op mijn boekhouding kijken. Gezakt van 238 naar 404 uit 1976. Deze Jatondré. En in de wandelgangen van Radio Minerva noemen we dit een voorplaat.

Alle believer van de Monkees had op nummer 403. Ze stijgen van 500 in 1, luisteraar. En we zijn toe aan onze laatste vocale in deel 1. Maar ik moet toch even vertellen, luisteraar. Als u graag eens naar onze website gaat, laat dan eens een reactie achter van onze top 1000. Vertel eens wat jij ervan vindt. Voordat wij ervan afbrengen, hier op het Sint-Anneke live in onze studio's met Marja Elvis aan de telefoon en Danny van Tichelen achter de microfoon. Dit is Monsieur Adamo op 402 en Semari.

Hij zakt wel degelijk van 259 naar 402, deze Ademo met C'est ma vie. En zo gaan wij even pauzeren, luisteren, even van onze koffie nippen. En naar de reclame en het nieuws luisteren. En afwachten dat we deel 2 kunnen beginnen. Tot zo dadelijk.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan sportuur. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen. Nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandigen ingevoerd, zegt Frank Sokke van ondernemersorganisatie Unizo.
6: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die eigenlijk het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
5: Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar die leeftijdslimiet vervalt in oktober. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10, blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
7: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
5: Het loon blijft wel nog altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook vertrokken, al blijven ze dus wel alert. De gouverneur roept iedereen op om daar wel weg te blijven, want je mag het getroffen gebied nog altijd niet in. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio ook wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt nog. Eerst opklaringen, maar geleidelijk meer wolken en regen. Het kan plaatselijk ook stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroocht?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
11: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José die had ook nog van alles liegen.
10: Robert? De expert 0-326-93-93.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
18: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
19: U bent van harte welkom luisteraar in deel 2 van deze top 1000 van dag 5. We zijn vrijdag 21 augustus 2026. En voor 9 uur zijn we gestopt met Adamo en Semavi op 402. Dus zo dadelijk 403, maar eerst nog dit.
20: Verdwenen uit de Radio Minerva

allebei gedacht, het komt vanzelf, er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik, als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

0: bij jou.
1: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
2: Goedemorgen nogmaals, luister. Ik zei net dat we aan 403 toe zijn. Nee, we moeten aftellen, Danny. We moeten naar beneden gaan, naar 401. En hoe dichter we naar de nummer 1 gaan, hoe groter de hits worden.

Ze trad heel veel op met het orkest van Henk van Montfoort, deze Claire, met de Vreemde Vogels. En op de Purperen Hei was ook een groot succes van haar. Eigenlijk heet ze Claire van Honnaker en ze werd geboren in Waregem op 17 oktober 1953. En even kijken naar onze boekhouding. Ze stijgt van 520 naar 400 met deze Vreemde Vogels. Dit is geen vreemde vogel, die kennen we vanuit ons disco-repertoire. Meneer Barry Manilow met zijn Copacabana. En gisteravond was het weer volle wakluisteraar. Het was de swing and jive en de popcorn. En we hebben ervan genoten. Volgende week is de laatste. Dus als je nog niet bent geweest, dan moet je dat zeker vast eens komen doen op een donderdag.

Frank Sinatra heeft dus ooit over hem gezegd: he's the next boy who cannot make it in the showbiz. Barry Manilow, geboren als Barry Allen Pincus. En hij had ook nog grote hits met Could It Be Magic en Mandy. En deze Copacabana natuurlijk, die mogen we ook niet vergeten. Hij strandt op 399 en hij kwam van 520. Een nummer uit 1978 waarin wij onze schoenzolen nog op versleten waren op de dansvloer. En nu een brokje, ja, Ennio Morricone.

Hij komt uit Italië, deze Ennio Morricone. Het is een componist, een orkestrator, een dirigent en een trompetist. En hij schreef voor meer dan 500 films de muziek, luisterde hij. Maar ook voor televisieseries componeerde hij die en orkestreerde hij. Deze Good, the Bad and the Ugly. Dat kwam op 398 hier op onze top 1000 van 511. En nu gaan we naar Nederland. We gaan zwaaien en zwieren met Vader...

Ondertussen is daar ook al een feestversie van gemaakt van dit kleine café aan de haven. Zo'n discoversie waarmee je kunt meestampen en zingen. Maar dit was de originele van Vader Abraham. Hè? Hij zakt wel 200 plaatsen achteruit. Bijna van 199 naar 397 met zijn kleine café aan de haven. En dan de volgende, lieve luisteraars, moet ik toch wel even vertellen. Mijn mama zei altijd, als die voor de deur moest staan, die mag binnen. Die krijgt van mij, kom ik een koffie. Meneer Dean Martin. Op 396 met zijn Sway.

0: Hij gaat van 561 naar 396. Deze Dean Martin met zijn Sway Me Mood. En Sway Me Now uit 1954 komt dit nummer. En luister, kent u dan deze nog?
1: Happy Watch.

De Cassis, dus dat is een Belgische gitaarband, ontstaand eind jaren 50, die onder meer de single De Kili Watch uitbracht. De band startte onder de naam Les Jeunes Equipes, maar geïnspireerd door hun veelvuldige optredens in de dansclub Les Cousins, nabij de Brusselse Grote Markt, wijzigden ze de naam dus naar De Cousins. Met deze Kili Watch stijgen ze van 588 naar 395. En deze man, die komt nieuw binnen in onze top 1000.

Ik ga u geheim verklappen, luister. Hij komt nieuw binnen op 394 deze Pat Boon, maar het is nog altijd niet de hoogste nieuwe binnenkomer. Dus waag eens een gokje en denk eens na wanneer die zou zijn, deze nieuwe hoogste binnenkomer. Bel eens naar ons Maria Elvis op 03-219-1727. En ik kan de telefoonnummer al niet meer uitspreken. 03-219-1727, dat is het. En dan moet je maar eens aan ons Maria Elvis vragen van, kun je mij een naam eens noteren? Ik denk dat dat op die moment gaat zijn dat de nieuwe hoogste binnenkomer er gaat zijn. April Love, dat was Pat Boone op 394 dus. En dit is monsieur Richard Anthony.

Een sterke stijger hoor, deze Richard Anthony van 544 naar 393 met de Amoureux de ma femme. En dit moet je even gewoon beluisteren, even gewoon eens na luisteren, gewoon even rust genieten met deze Brothers Four op 392.

1960 schrijven we met The Brothers Four en The Greenfields. Ze zakken wel van 189 naar 392. Een nummer uit 1960. En op de achtergrond hoort u onze Jan natuurlijk al. Die heeft altijd veel lawaai bij als hij binnenkomt in de studio. Luister, die moet natuurlijk laten horen dat hij er is. En zodat ik na 10 uur doet hij verder met de top 1000. Dit is nummer 391. De rust is uit hoor. Nou ja, meneer Jerry Lee Lewis. Come on man.

Wij zaten te grasdalen in 1957 met Jerry Lewis van 428 naar 391 met deze Whole Lotta Shaking Going On. En dan nu, lieve luisteraar, de man die een plaat maakte voor mijn dochter. Want het is helemaal op het lijf geschreven van mijn dochter, deze prinses van Filet d'Anvers.

0: Van 933 gestegen naar 390, deze filet d'anvers met prinses. En ik word er altijd een beetje stil van als ik deze tekst hoor. Ja. Maar we zijn toe aan 389.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit is de beste week voor jouw radio.

De Engelse popgroep The Fortunes met You've Got Your Troubles and I've Got Mine. En die mannen die komen van 726 en ze stijgen naar 389, een nummerke ook uit 1965. En zo zijn we toe aan onze laatste vocale luisteraar. Mijn gedeelte van de top 1000 voor vandaag zit er bijna op. Dit gaat ze doen in het Nederlands, deze Catharina Valente. En wij hebben het vanmorgen al gezegd, maar zij zeggen het ook nog eens. Buongiorno!

0: Onze Jan heeft op meerdere zangeressen een oogje. Niet alleen op Connie Francis, maar ook op deze Catharina Valente. Hè?
1: Hoe meer, hoe liever.
0: Hoe meer, hoe liever. Ik had het kunnen denken. <hè? laughs> Deze Catharina Valente kwam van 668 en ze stranden op 388. Wij gaan eruit luisteren. Morgen vroeg tussen 8 en 10 zijn we er alweer. Voor de voorlaatste dag van de Top 1000. Veel plezier met onze Jan en met al onze collega's die nog de Top 1000 presenteren. En graag tot morgen vroeg. Salut allemaal.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Er waren nog nooit zoveel studenten, ook zelfstandigen. Het zijn er nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandigen ingevoerd, zegt Frank Sokke van ondernemersorganisatie Unizo.
7: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die eigenlijk het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
6: Vooral Vlaamse jongeren kiezen ervoor om zelfstandige te worden. Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar die leeftijdslimiet vervalt in oktober. Webshop Unique Fashion zit serieus in de problemen. Volgens HLN eisten 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En heeft een van de oprichters ook een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaken onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. In Zwitserland zijn zeker 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Er vielen ook 8 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. 14 anderen konden op tijd vluchten. De brand brak afgelopen nacht uit. Het trappenhuis stortte daardoor in. Er was een kraan nodig om het dak open te maken. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Eerst nog opklaringen, maar geleidelijk aankomen er meer wolken en regen. Het kan plaatselijk stevig zijn met onweer, maxima rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meer zon en rond 22 graden.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Aha. Minerva.
3: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
10: Goedemorgen allemaal. Ja, Danny van Tichelen is de deur uit en ik blijf bij u tot 12 uur. Mijn naam is nog steeds Jan van Dam. Dus ik houd u gezelschap tot 12 uur met de verdere noteringen in onze top 1000. Maar we gaan eerst eens luisteren naar de platen die verdwenen zijn.
11: Verdwenen uit de Radio Minerva

Dat was Perez Prado en die man heeft meestal platen gemaakt in de jaren 50 en dat gold ook voor dit nummertje Mambo No. 5. Hij staat ermee op plaats 387. En nu zijn we toe aan Monsieur Saint-Vold. En die man werd zo genoemd door zijn op de heel heftige, energieke optredens. Hier komt hij dus met L'Important c'est la rose. Ik heb het over Gilbert Bécaud en die staat op plaats 386.

Gilbert Bécaud met L'Important, c'est la rose. In 1961 had hij ook een hit met Et maintenant. En er is ook een Engelstalige versie van gemaakt van deze Et maintenant. In de hit What Now My Love. En die werd onder andere opgenomen door Shirley Bassey, Elvis Presley, Andy Williams en ook nog Frank Sinatra en nog heel wat meer. Dat was hem dus op plaats 386. Wie staat er een plaatsje lager? Wel, we gaan nu naar de discowereld, naar de jaren

Ik zei daarnet, we gaan die staat een plaatsje lager, maar niks is minder waar, luisteraar. In feite staat zij een plaatsje hoger. Hè. Ze staat hoger dan Gilbert Bécaud. Die stond op 386 en zij staat op 385. Ja, zo zie je het maar. Hè. Je kunt nog altijd naar onze Maria Elvis bellen. U kunt een gokje wagen. Wie staat het hoogste genoteerd? Of wie is de nieuwste binnenkomer? Zo is het. En wanneer komt die binnen? Welke dag? Welk uur? Als u wilt gokken, dat kan. Het is gratis, dat gokken. Maar u kunt er wel een hele mooie prijs mee in de wacht slepen. En die wordt aanstaande zondag in onze feesttent uitgereikt bij die finale van onze top 1000. Gewoon even bellen naar Maria Elvis op het nummer 03 219 17 27.

Dat was Céline Dion, Ne partez pas sans moi. Ze zingt ook meestal in het Engels, maar ze heeft ook Franstalige platen gemaakt, zoals dit nummertje. En ze staat ermee op plaats 384. Ik zei daarnet, wie is de hoogste binnenkomer? Nee, dat is helemaal niet juist. De vraag is, wanneer komt de hoogste binnenkomer binnen? Dat is het. Je moet geen artiest of plaat noemen. Alleen, wanneer komt de hoogste binnenkomer binnen? Welke dag en welk uur? Je belt gewoon naar Maria Elvis op het nummer 03-219-1727. Er staan maar weinig Italiaanse platen geprogrammeerd in onze top 1000, maar ik heb toch eentje dat erbij is. En dat is een nummertje van Umberto Tozzi met Ti Amo en hij staat ermee op plaats 383.

Er zijn al heel wat Nederlandstalige platen de revue gepasseerd in onze top 1000. En deze mag zeker niet ontbreken. En die staat er ook in. Op plaats nummer 382. Hier is Jimmy Frey. Zo mooi, zo blond en zo alleen.

Een nummer uit het jaar 1968 van Jimmy Frey. Zo mooi, zo blond en zo. Alleen op plaats 382. Als we de naam Kroener uitspreken, denkt iedereen onder twijfel terug aan een man. Dat is niet zo juist, luisteraar. Er zijn ook heel wat vrouwen die ze Kroener mogen noemen. En zo iemand is zeker Della Reese. Ze staat op plaats 381 met It's Magic.

Het is en blijft een zeer grote madame, deze Della Reese, met een van de bekende platen destijds, It's Magic. Sorry. En nu gaan we naar de jaren 60, naar de woelige jaren 60. En dat was het de jaren uit het tweede gedeelte van die periode. En dan spreek ik over 768. Het waren ook de jaren van de Flower Power periode. Toen was liefde heel belangrijk, want dat was een slogan die duidde Make Love, Not War. En wie toen in die periode bij ons in de hitparade stond, is deze meneer. Die was er niet weg te slaan toen. En dan heb ik het over Scott McKenzie. Hij staat op plaats 380 met San Francisco.

0: Ja, dat was toch een speciale periode, hè, die jaren 67-68. Het was ook de komst van de hippies. Men noemde die soms ook wel eens langharig werkzuigtuig. Ja, waar is de tijd, zeg?
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit is de beste week voor jouw radio.

Dat was een nummertje uit 1972 van Don McLean met Vincent en het staat daarmee op plaats 379. Nu zijn we toe aan Charles Hardin Holly, misschien beter bekend onder de naam Buddy Holly. Hij was een rock'n'roll zanger, gitarist en componist. Enkele van zijn bekende platen waren onder andere Dead Beat the Day, Oh Boy, Peggy Sue en ook nog Maybe Baby. Vandaag de dag is Buddy Holly nog steeds een cultfiguur van de rock'n'roll door zijn talent en stormachtig verloop van zijn carrière. Hij begon zijn loopbaan als zanger op 16-jarige leeftijd en overleed op 22-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeval samen met de Big Bopper en Ritchie Valens. Hij werd postuum opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame in 1994 en in 2011 kreeg hij een ster op de Hollywood Walk of Fame. Hier is hij met Oh Boy op plaats 378.

Ja, voor mij blijft hij ook onvergetelijk. Hè. Een grote meneer uit de rock'n'roll wereld. Buddy Holly met Oh Boy op plaats 378. Nu gaan we terug naar de jaren 60 en die werden overschaduwd door dit Britse viertal uit Liverpool, John, Paul, George en Ringo. Die maakten toen het mooie weer in de hitparades. Niet alleen bij ons, maar over heel de wereld zijn zij bekend geworden destijds. Ze staan op plaats 377 met Get Back.

Er zijn heel wat vrouwen die nu 70 plus zijn, maar die destijds flauw vielen bij het optreden van dit beroemde viertal. De Beatles waren dat met de Get Back op plaats 377. We springen regelmatig van de hak op de tak in onze top 1000 luisteraar. Want van de Beatles gaan we nu over naar Ivan Gilini. Hij staat op plaats 376 met Winter Memories.

0: U kunt nog steeds uw gokje wagen, luisteraar, als u weet wanneer de hoogste binnenkomer binnenkomt. De naam van de artiest of plaat speelt helemaal geen rol. U moet alleen maar mededelen wanneer de hoogste binnenkomer binnenkomt, op welke dag en op welk uur dat is. U kunt dat doorgeven aan Maria Elvis op het nummer 03-219-1727. En je kunt er trouwens een hele mooie prijs mee in de wacht slepen, die aanstaande zondag wordt uitgereikt bij die finale van onze Top 1000.
1: Zij dronk ranja met een

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.
1: Dat was een nummertje uit 1965 van Johnny Lyon. Misschien wel een van zijn meest bekende platen. Dit Sophietje. En hij staat daarmee op plaats 375. Een man die nu klaar staat, die ligt mij nauw aan het hart. Die is naast Connie Francis een van mijn grote favorieten. Het is Roy Orbison. Die heeft prachtige platen gemaakt in de jaren 60. En dit is er ook eentje van hem. It's Over, en hij staat ermee op plaats 374.

Ja, zeker. It's over, want die man is ook al een hele tijd niet meer onder ons. Een grote meneer in de lichte muziekwereld. Roy Orbison met It's Over. Wij zijn toe aan de laatste notering in mijn eerste gedeelte van dit programma. En dat is een man, ja, die mag niet ontbreken in onze top 1000. Het is ook een wereldartiest geweest. Hier is hij met Burning Love op 373. Elvis Presley.

Zo, mijn eerste uur zit er weer al op, maar ik blijf bij u tot 12 uur. Dus na de boodschap en het nieuws van 11 uur ben ik er terug. Dus tot ziens.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Veurwaard naar sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog een keer.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. Je mag een frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000, of 4 keer meer in 7 jaar tijd. Blijkt uit cijfers van het RISIF in de tijd. Het gaat om medicijnen als Ozempic en Mounjaro bijvoorbeeld. De terugbetalingen kosten vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven.
9: Dat is medicatie die ervoor zorgt dat hart en nieren beschermd worden. Vermoedelijk is het dus wel een stijging in dit medicatiegebruik, maar die op termijn ook zal opleveren dat er minder patiënten insuline nodig hebben, minder behandeling van slaapapnee zal nodig zijn. En dus is nog maar de vraag of dat die stijging in budget nu ook effectief betekent dat het RISIF op langere termijn meer zal moeten uitgeven.
8: Alleen mensen met diabetes type 2 die aan de voorwaarden voldoen krijgen een terugbetaling. Mensen die het gewoon gebruiken om af te slanken niet. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen aangehouden toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar, dat schrijft de Standaard. Wie asiel aanvraagt moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen. Tegen Dortmund spelen ze die. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt opgevolgd door experts. Zijn voetbalcarrière zou niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Eerst opklaringen, geleidelijk aan meer wolken en regen. Plaatselijk kan dat stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Ja,
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
14: Allemaal?
13: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
15: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem?
13: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwer uit Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Minerva.
18: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
19: Zo, we zitten alvast in het tweede gedeelte, wat mij betreft, beland in onze top 1000. Ik ga nog een uurtje platen draaien uit onze top 1000, maar we gaan eerst eens luisteren naar degenen die verdwenen zijn.
20: Verdwenen uit de Radio Minerva.

Wel, ik ben er nog nooit geweest, maar het moet een bruisende stad zijn, deze New York, New York. Wie dat ook heel goed wist, was Frank Sinatra, die was er blijkbaar kind aan huis destijds. Het thema uit New York, New York, en je staat ermee op plaats 372. Van Frank Sinatra naar Joe Harris kan allemaal in onze top 1000. Want wie staat er op plaats 371? Ja, Joe Harris, hè, met Drink Rode Wijn.

Dat was dus Joe Harris, ook al een hele tijd overleden. Joe Harris destijds met Drink Rode Wijn, een nummertje uit 1975 en hij staat op plaats 371. We gaan een plaatsje stijgen, hè, naar 370. En wie staat daar? Ja, een artiest die misschien door niet iedereen geapprecieerd wordt, maar het is een man die toch een hele mooie stem heeft, hè. Zeker in de operawereld is hij bekend. Het is Luciana Pavarotti. Hij komt binnen dus op 370, of hij komt van 334, zakt hij naar 370. Zo is het met dit nummertje, Nessun Dorma.

Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Er is geen grijze ruimte tussen. Dat was hem dus, Luciano Pavarotti met Nessun Dorma op het plaats 307.

U kunt nog steeds bellen naar Maria Elvis, luisteraar. Als die gokt, en die gokt op de juiste, weet het hoogste binnenkomt, wanneer en welke dag, welk uur, dan kunt u een mooie prijs winnen. Hè. Je moet geen artiest of titel noemen, alleen wanneer komt de hoogste binnen in onze top 1000. U belt gewoon naar Maria Elvis op het nummer 03-219-1727. En je kunt er trouwens een hele mooie prijs mee in de wacht slepen.

Er zijn van die artiesten die hebben destijds één hit gemaakt en sindsdien zijn zij van het podium verdwenen. Hebben wij daar niks meer van gehoord. En zo is er iemand, is ook deze Lee Lynch. Hij had een hele grote hit in 1964 met zijn Stay a While en hij staat ermee op plaats 369. Dus een nummertje uit de jaren 60 en dat geldt ook voor onze volgende notering in onze top 1000. Want hier is er eentje uit 1967 van een zangeres die altijd blootvoets optrad. Weet u het nog? Hier is Sandy Shaw met Puppet on a String op plaats 368.

0: String.
1: Ja, Puppet on a String was ook de inzending voor Eurosong in het jaar 1967 voor Groot-Brittannië. En Sandy Shaw haalde daar de eerste plaats mee. Het was een gigantische hit in Groot-Brittannië, maar ook hier zeker bij ons in België.
2: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit is de beste week voor jouw radio.

Zij zouden ook meedoen in 1971 aan Eurosong met dit nummertje. Maar helaas, Nicole die werd geveld door geelzucht. Dus ze hebben plaats moeten ruimen voor Lili Castel en Jacques Raymond. Maar dit was ook dus een nummertje uit Eurosong. Goedemorgen, morgen van Nicole en Hugo op plaats 367. Wij zijn toe aan mijn eerste Franstalige plaat in mijn deel van het programma. En dat is een bekende dame die zich nu aanmeldt. Ja, ook heel bekend in de Franse chansonwereld of Franse muziekwereld, maar ook hier bij ons in Vlaanderen. Hier komt een nummer van haar uit 1962. Tous les garçons et les filles. Hier is Françoise Hardy op plaats 366.

Dat was een stukje Franstalige nostalgie uit de 1962 van François Hardy. En als ik naar de titel en de uitvoerders kijk van onze volgende notering, dat is bij mij pure nostalgie, luisteraar. Want hier zijn Cliff Richard en The Shadows. En Cliff was volgens mij zo'n beetje de tegenhanger van Elvis Presley, want zijn beginjaren waren ook een beetje geïnspireerd door Elvis Presley. Hij begon zijn, met als groep de Drifters, maar omdat in destijds die naam al bestond, zijn die mannen overgeschakeld naar de Shadows. En dat waren zijn vaste begeleiders tot in 1969. Nadien heeft hij ook nog platen gemaakt met het orkest van Norrie Paramore. Maar wij gaan nu eens luisteren naar een plaat van hem uit 1963. Hij staat ermee op 365. Summer Holiday, Cliff Richard.

Dat was de tijd toen ik nog in mijn apenjaren rondliep. Een nummer uit 1963 van Sir Cliff Richard met The Shadows. Summer Holiday. En hier is Vera Lynn, een hele grote madame. In feite heette die madame Vera Margaret Welch. Maar ze werd dus bekend als Britse zangeres onder de naam Vera Lynn. En die verwierf hele grote bekendheid in de Tweede Wereldoorlog. Ze werd zelfs de Forces Sweetheart genoemd. Het lied We'll Meet Again is haar grootste klassieker. Ook bekend zijn onder andere There'll Be Bluebirds Over, The White Cliffs of Dover. In Nederland kreeg zij een gouden plaat voor haar nummertje Land of Hope and Glory. En in 1975 werd zij in de Britse adelstand verheven. Sindsdien noemde zij zich Dame Vera Lynn. Ja, ze overleed in 2020 op 103-jarige leeftijd. Ze heeft dus wat gepresteerd in de lichte muziekwereld, denk ik wel. Hè. Hier is zij met The White Cliffs of Dover op nummer 364.

Emotions Get Me A Break. Dat was een zeer geëmotioneerde dame, hè? Deze Brenda Lee, toen zij die plaat opnam in 1961. Emotions. En ze staat daarmee op plaats 363. We zijn toe aan weer iemand van bij ons. Ook een man die heel populair is. Naast Wil Turen, misschien de meest populaire artiest in Vlaanderen. En dan heb ik het over Willy Sommers. Hij staat op plaats 362 met 7 anjers en 7 rozen.

Ja, zeg, waar is de tijd, hè? Dat was Chubby Checker met een van zijn tophits uit 1962. Let's Twist Again. En hij staat op plaats 361. Van de twist gaan we naar de disco en dat scheelt een dikke 10 jaar. Hè? Want in de jaren 70 was het allemaal bijna disco. En deze heren waren zeker op hun plaats toen. Hier zijn de Bee Gees met Staying Alive.

Ja, dat was dus disco-muziek uit de jaren 70 van de Bee Gees met Stinging Alive. En ze staan daarmee op plaats 360. We gaan één plaatsje hoger en dan komen wij terecht in het jaar 1973. En toen stond deze man hier in de hitparade. Demis Roussos met My Friend the Wind.

Dat was dus Demis Roussos op plaats 359. En je hebt van mij nog één notering te goed in onze top 1000. En dat is nog een nummertje van Corrie en de Rekels met Huilen is voor jou te laat op plaats 358. Zo dadelijk heel veel plezier met collega Wilfried.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer mensen in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RISIF. Endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven verklaart de stijging.
4: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, wat dat eigenlijk een nog krachtigere optie is. En dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
3: De terugbetalingen kostten het RISIF vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan alle voorwaarden voldoen. Wie de middelen neemt gewoon om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Webshop Unique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En een van de oprichters heeft een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater gaat in november naar de VN-klimaattoppen in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van die top en dat vindt de Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt nu opgevolgd door experten. Zijn voetbalcarrière zou wel niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liefde. Dat zijn specialisten die alles weten van liefde. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liefde.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci Immobiep.
12: Aha. Minerva.
13: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
14: En het begint natuurlijk te kort, want nog maar 2 dagen en dan weten we wie de nummer 1 is in onze top 1000. Zal er vast niet een van deze 3 zijn.
15: Verdwenen uit de Radio Minerva.

Patsy Cline op 357. Ze stijgt een beetje van 379. En toeval of niet, maar het is vandaag exact 65 jaar geleden dat het nummer heeft opgenomen. Ze stond in de studio op krukken, want ze was een paar dagen daarvoor door de vooruit gegaan met haar, in haar wagen. En ze had een aantal gebroken ribben, wat het extra moeilijk maakte voor haar om die hoge tonen allemaal te halen. Ik heb zelf ook onder mijn voeten gekregen dat ik mijn naam nooit zeg op de radio. Goedemiddag, ik ben Wilfried en mijn Priscilla van dienst, dat is Maria Elvis, die zit aan de telefoon. Kan je bellen op 03 219 17 7.

0: Vijf plaatsen moet hij prijsgeven in de editie van onze top 1000 dit jaar. Perry Como met de Mandolins in the Moonlight op 356. Reinhard Meij daarentegen krijgt Frinke Kalpa. Hij gaat van 155 liefst 200 plaatsen achteruit met zijn dag van toen. Hier is Reinhard Meij op 355. Een nummer uit 1975.
1: Als de dag

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren.

Ik blijf hem charmanter vinden dan die versie van Mama Sjasje, Reinhard Meij en Als de dag van toen. Jullie reageren ondertussen massaal, niet alleen via de social media, maar ook op onze website kan je wat achterlaten, je mening over de top 1000. Ik krijg wel de indruk dat jullie vinden dat er veel Vlaams in staan, en dan heb je gelijk, er staat in totaal 18% Vlaams of Nederlandstalig in die lijst. Maar ja, het ligt niet aan ons, het ligt aan u, want jullie hebben er allemaal voor gestemd. California Blue werd in de lente van 1988 niet in een dure Hollywood studio opgenomen, maar gewoon in de garage van Mike Campbell, de gitarist van Tom Petty. De release in 1989 werd een postuum eerbetoon aan Roy Orbison en groeide in Europa uit tot een gigantische radiohit. Hier staat hij op 3,54. Work.

0: In totaal zijn er 6 noteringen in die top 1000 die ter plekke blijven trappelen. En dit was er een van, de Shadows uit 1963. Blijven staan op 353 met Atlantis. En het is zover. De volgende is een nieuwkomer in de top 1000. En meer nog, het is de hoogste nieuwkomer in de top 1000 voor dit jaar. En de Willy uit Weinigem, die wist dat. Dag Willy, goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag.
0: Jij hebt meegedaan en meegebeld, meegegokt. Waar heb je je op gebaseerd?
1: Op de vorige jaren.
0: Echt?
1: Ja, echt. Af je altijd er aan thuis, hoor.
0: Ah, dat is mij zelfs nog niet opgevallen.
1: Ja, maar wel.
0: Je gaat dat allemaal uitpluizen.
1: Nu, maar joh, als je daar altijd in luistert, dan ken je dat programma.
0: Ja, ja, ja. Luister je al van maandagochtend?
1: Altijd.
0: Ja. Vaste luisteraar van Minerva.
1: Ja, hier een lied.
0: En van de top 1000. Willy, jij bent een van de twee die het juist geraden heeft. Er is ook nog Anna uit Bergen, maar die heb ik tot nu toe niet te pakken gekregen. Ah. We hebben alvast afgesproken met jou dat je zondag aanstaande even langskomt.
1: Ja, ik kwam langs.
0: Om je prijs in ontvangst te nemen. Heb je ook een idee welk nummer het zal zijn?
1: Eerlijk gezegd, ik heb geen idee, maar het zal wel een Vlaams leken zijn, denk ik.
0: Een Vlaams? Ja, dat staat weer Vlaams in, hè?
1: Ja, drum.
0: Ja. Nee, het is geen Vlaams. Weet je nog wie het Songfestival gewonnen heeft in 1970? Lang geleden, hè?
1: Ja.
0: We gaan er naar luisteren. Hier is Dana en All Kinds of Everything.
1: Ah, ja.
0: Willy, merci voor mee te doen. En we zien elkaar zondag.
1: Ja,

dat was die dan, de hoogste nieuwe binnenkomer in de editie van 2026. De top 1000 van Radio Minerva. All Kinds of Everything. En Dana, ze was 19 toen ze in 1970 de allereerste overwinning voor Ierland behaalde op het Eurovisie Songfestival. In de jaren 90 stapte ze trouwens nog in de politiek en werd zelfs verkozen in het Europees Parlement. 2 jaar later was deze Chris Roberts, of Chris Roberts, zoals je wil, de Duitser, die een hit scoorde met dit.

Lagers staan er ook wel wat van in de top 1000 van Radio Minerva. Er staan in totaal 28 Duitsstalige nummers. Ich bin verliebt in die Liebe gaat van 387 naar 351. Cliff Richard die scoorde in zijn carrière meer dan 100 wereldhits. Maar vrijwel al die nummers werden voor hem geschreven. Deze klassieker uit 1962 schreef hij echter samen met Shadows-gitarist Bruce Welch. De tekst over een vader die zijn zoon adviseert om altijd vrijgezel te blijven, bleek achteraf toch wel een beetje profetisch.

Cliff Richard samen met de Shadows van 506 naar 350 met Bachelor Boy. Rock Your Baby was geschreven, eigenlijk als hij zou willen starten tenminste. Rock Your Baby, ja daar gaat hij, was geschreven voor de vrouw van George McRae, zangeres Gwen McRae. Maar omdat ze veel te laat opdaagde bij de opnamesessies, zong George de demo dan maar zelf in. De disco-klassieker uit 1974 had wel een heel verrassende fan in de rockwereld. John Lennon was namelijk zo onder de indruk van de groove dat hij destijds toegaf dat hij zijn voortanden zou geven om dit nummer zelf geschreven te hebben. Maar het is George McRae die het uitbracht in 1974 en hij staat op 390.

5.29 na 3.49 gaat George McGray en Rock Your Baby. Je kan nou wel niet meer bellen om mee te doen voor de hoogste nieuwkomer, maar je kan Maria Elvis altijd even bellen om ons te vertellen hoe, waar en met wie allemaal naar de top 1000 zitten luisteren. Dat willen we ook wel eens weten.

Als je een getraind gehoor hebt, dan heb je misschien gemerkt dat het niet alle drie de stemmen van de Bee Gees waren. En dat komt omdat Robin Gibb op dat moment de groep verlaten had toen ze dit nummer opnam. Ze hebben dan Peter Mason ingehuurd om de partij van Robin in te zingen. De driestemmige, ja, dat klinkt nog wel wat Bee Gees, vind ik, in Don't Forget to Remember. Maar als je hem alleen hoort zingen, ja, dat is geen Robbie Gibb natuurlijk. Uiteindelijk heeft manager Robert Stigwood gezegd van, dat gaat hier niet door, Robin moet gewoon terugkomen. En dat gebeurde ook trouwens. Voordat hij uitgroeide tot de bekendste charmezanger van Vlaanderen, verdiende Eduard van de Wallen zijn brood als marktkramer in lederen handtassen. Eddie Wally, daar hebben we het natuurlijk over, hield zijn hele leven vol dat de tekst van het volgende nummer puur autobiografisch was, geschreven voor zijn vrouw Mariette. Hij durfde de waarheid wel eens geweld aan doen, want in werkelijkheid werd deze meezinger bedacht en gecomponeerd door de Nederlander Johnny Hoes.

0: Crivelli zakt 5 plaatsen met zijn Cherie naar 3,47. Neil Diamond daarentegen die stijgt er 103 naar 3,46 met Girl, You'll Be a Woman Soon. We houden Neil Diamond nog even bij de hand, want de volgende wereldhit is eigenlijk puur toeval. Neil Diamond en Barbara Streisand namen het nummer in 1977 allebei gewoon apart solo op. Maar een Amerikaanse radio-dj die mixte de beide versies in elkaar als afscheidscadeau voor zijn ex-vrouw. Die onofficiële mix werd zo populair dat de twee sterren hals over kop samen de studio indoken. De chemie tussen die twee spatte in 1978 van de single af. En dat was geen toeval, want Neil Diamond en Barbara Streisand zaten in de jaren 50 samen op school in Brooklyn.
1: You don't

Barbara Streisand samen met Neil Diamond van 217 zakken zij weliswaar naar 345 met You Don't Bring Me Flowers. En dit is 344 Doris Day en Secret Love.

opname uit de film, dan kon je een beetje horen Secret Love van Doris Day vinden we terug op 344. Terwijl begin jaren 60 de hele westerse wereld in de ban raakte van de surfrock en de opkomst van de Beatles en zo, flikten de Duitsers iets heel unieks. Ze negeerden die rock'n'roll hype compleet en kozen massaal voor een zwoele traditionele tango van de toen al 45-jarige zanger Gerhard Wendland. Het werd de grootste hit in Duitsland in 1962.

0: Gerard Wendland gaat van 773 naar 343. Ik ben er, Tom Tom, terug na 1 uur met Tom Tom, het vervolg van de Top 1000. Tot ziens.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg, Mareem.
5: Wat is er, Jos?
4: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegouwd aan gestuind. Zalig.
5: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah, wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Er zijn in de eerste helft van dit jaar een pak minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Het aantal horecaketens in centrumsteden zoals Leuven en Mechelen is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, dat schrijft de Standaard. Hun aantal ging van 252 in 2016 naar 481 vandaag. Panden staan er vaak leeg omdat fysieke winkels verdwijnen. Vooral horecaketens kopen die dan vaak op. Die panden zijn ook vaak duur. Al is hun succes niet altijd blijvend. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding. Je hoort Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
9: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
8: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaard. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van de top en dat vindt De Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook de Brusselse klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. Rusland schoot minstens 130 drones af, onder meer naar Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Daarbij vielen 2 doden en 2 gewonden. Volgens de gouverneur zijn meerdere huizen afgebrand, 5 huizen in brand, zijn er 3 verwoest en raakten ook nog vele andere huizen beschadigd. Oekraïne reageerde met honderden drones richting Rusland. Het vliegverkeer in Moskou lag daardoor tijdelijk stil. En er werd ook een olieraffinaderij geraakt. Op het schiereiland de Krim, dat de Russen al jaren bezetten, vielen dan weer 2 doden en 4 gewonden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
7: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
1: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
1: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
13: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
12: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
14: Aha. Minerva.
15: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
0: Ah, u bent er nog. Heel goed. Want als het allemaal mee zit, dan neem ik u mee naar nummer 328. Tegen dat het 2 uur is. Maar eerst gaan we nog wat opruimen.
16: Verdwenen uit de Radio Minerva.

gaat de goede kant uit voor Lee Hazelwood en Nancy Sinatra. Ze gaan van 4,57 naar 3,42 met Summer Wine. Had ik u al verteld hoeveel instrumentale nummers er in de top 1000 staan? Wel, dat zijn er 30. We vinden er één terug op 341.

André Brasser, de Waalse organist, stond in 1965 in talloze hitparades met deze Early Bird. Iemand die van de eerste tot de laatste noot de top 1000 volgt, dat is Ed Kooiman, daar ben ik zeker van. Die begon zijn carrière ooit in traditionele Engelstalige country- en folkgroepjes. En Wannes van der Velde die gaf hem in 1968 de gouden raad om countrymuziek te gaan mixen met zijn eigen sappige Antwerps dialect. Deze terrasklassieker uit 1986 klinkt wel heel toegankelijk, maar Ed Kooiman is een muzikaal multitalent die vrijwel elk traditioneel instrument beheerst. Naast de gitaar bespeelt hij ook de vijfsnarige banjo, de concertina en een autoharp. Het is pure ambacht uit de Koekenstad.

is groot dat hij zondag hier op ons terras zit, Ed Kooijman. En op een Antwerps terras gaat van 595 naar 340. Bobby Vinton stond in de jaren 60 en 70 bekend als de ultieme felbegeerde vrijgezel van de Amerikaanse popmuziek. Zijn platenmaatschappij verplichtte hem zelfs om zijn huwelijk jarenlang strikt geheim te houden voor de buitenwereld. En dat was de reden waarom hij in het openbaar nooit een trouwring droeg om zijn tieneridoolstatus te beschermen. Dit is Sealed with a Kiss van Bobby Vinton uit 1972 op 3.39.

Ja, die sterren zijn er altijd wel iets, want Cliff Richard die weigerde in 1979 het volgende nummer aanvankelijk gewoon op te nemen. Hij wou het niet doen, hij werkte op dat moment aan een veel steviger rockalbum en vond die elektronische synthpop sound niet echt bij zijn stijl passen. Zijn platenlabel zette echter door en het nummer werd zijn allergrootste wereldhit met maar liefst 5 miljoen verkochte exemplaren. Je moet ook eens goed luisteren naar de geneuriede achtergrondvocalen tijdens We Don't Talk Anymore, want niemand minder dan Brian Ferry, die stond stiekem mee te zingen in de studio. Hij was namelijk al jaren een enorme fan van Cliff Richard en wilde dolgraag een onzichtbare bijdrage leveren.

miljoen singeltjes zijn daarvan verkocht. Je kunt het u nu niet meer voorstellen. Hij gaat van 4,56 naar 3,38 Cliff Richard met We Don't Talk Anymore. Op 3,37 vinden we Dean Martin. En voordat die de harten van miljoenen muziekliefhebbers veroverde, verdiende hij zijn geld in de boksring. Onder de bizarre naam Kid Crochet vocht hij 12 officiële wedstrijden, waarvan hij er naar eigen zeggen 11 grandioos verloor. De vloeiende, ras-echte Amerikaanse sound van Dean Martin is wereldberoemd, maar Dino Crocetti, zo heette hij eigenlijk, sprak tot zijn 5e levensjaar uitsluitend Italiaans. Op school werd hij zelfs gepest vanwege zijn gebrekkige Engels.

Hij bracht dat origineel in het Frans uit eerst, maar de Franse zenders moesten er niks van weten. Dan heeft hij er een Engelstalige tekst op geschreven. Zijn schoonbroer heeft het trouwens gecomponeerd, het nummer The Old Fashioned Way van Aznavour vinden we terug op 336. Hoewel Jim Reeves de volgende country-klassieker in de vroege lente van 1964 uitbracht, bereikte het nummer zijn absolute commerciële piek pas maanden later. En dat was eigenlijk een beetje het gevolg van zijn tragische vliegtuigcrash in juli van dat jaar. De single werd dan wereldwijd opnieuw uitgebracht en in 1971 reisde het nummer zelfs echt naar de sterren. Want de Amerikaanse astronaut Alan Shepard nam een cassettebandje mee met de track aan boord van de Apollo 14 missie. Hij speelde de muziek af terwijl hij als vijfde mens ooit over het maanoppervlak wandelde.

0: waiting just for you. Welcome to my world.
1: 110 plaatsen moet hij prijsgeven dit jaar aan Jim Reeves. Op 3.35 met Welcome to My World. In het origineel van Otis Redding eist een vermoeide man respect op van zijn vrouw zodra hij thuiskomt van zijn werk. Wel, Aretha Franklin, die draaide de rollen in 1967 radicaal om en maakte er een vlijmscherpe eis voor gendergelijkheid van. Het nummer groeide uit tot het lijflied voor de vrouwenrechtenbeweging. Iconische toevoegingen zoals het spellen van het woord respect en de kreet suck it to me stonden helemaal niet in het origineel. Aretha Franklin bedacht deze samen met haar zussen Irma en Carolyn. En die hoor je trouwens ook in het achtergrondkoor. MUZIEK

Zulke muziek maakt mij een dag goed. Respect en Aretha Franklin op 334. Tot spijt van wie benijdt en tot jolijt van de grote fans die er allemaal zijn, komen we voor de 14e keer al nu Elvis Presley tegen. Hoewel Good Luck Charm in 1962 vlot de eerste plaats in de hitlijsten bestormde, betekende het achter de schermen het einde van een tijdperk eigenlijk. Schrijvers Aaron Schroeder en Wally Gold, de genieën achter megahits zoals It's Now or Never, die weigerden na deze plaat nog voor Elvis te schrijven. Ze waren het beu om een groot deel van hun royalties te moeten afstaan aan Colonel Tom Parker.

Elvis Presley en Good Luck Charm. Je hebt het verhaal al misschien vaker gehoord en het gebeurt wel heel dikwijls, maar ook met Connie Francis in 1957 was het zo. Ze wou Who's Sorry Now absoluut niet opnemen. Dat was een 34-jarige oude jazz ballad en dat vond ze een beetje belachelijk voor de jeugd. Haar vader die was echter zo overtuigd van het succes dat hij dreigde om Connie Francis aan de microfoon vast te nagelen als ze het niet wou inzingen. Ze had destijds al 20 opeenvolgende geflopte singles op haar naam staan en haar platenmaatschappij stond zo'n beetje op het punt om haar contract te verscheuren. Gelukkig dat ze dit gedaan heeft, want het resultaat vloog wereldwijd miljoenen keren over de toonbank.

Connie Francis uit 1958. Je hebt hem al een paar keer gehoord in onze top 1000 trouwens. Maar de muzikale carrière van de Texaanse Trini Lopez, die raakte pas in een stroomversnelling dankzij een wel heel legendarische mentor. Niemand minder dan Frank Sinatra ontdekte hem tijdens een live optreden in een nachtclub in Hollywood en bood hem prompt een platencontract voor 8 jaar aan op zijn eigen label Reprise Records. De muziek van dit nummer werd al gecomponeerd in 1936 door Charlie Chaplin voor zijn film Modern Times.

dat tel een beetje, bent kwijtgeraakt. Je kan alles volgen op onze website, dat weet u wel. Ga naar de 1000 van Radio Minerva en kijk daar naar de lijst die er al helemaal op staat. Tot en met nummer 331. Dat was Smile van Trini Lopez. Op 330 vinden we een nummer dat een serieuze klap krijgt. Van 92 komt het van binnen de top 100. En Adamo krijgt diezelfde klap al in 1963 toen hem het nummer wou uitbrengen. Want zijn platenmaatschappij verklaarde hem compleet gek. Ze smeekten hem om te wachten tot in de winter. Maar die koppige Belgische Italiaanse zanger die drukte de release er eigenhandig door in een bloedhete zomer. Het werd toch de allergrootste zomerhit van 1964 in Frankrijk. Met Tombe la Neige groeide Adamo uit tot een halfgod zelfs in Japan. Meer dan 500 verschillende Japanse artiesten hebben een Japanese coverversie van Tombe la Neige opgenomen. Daar heet het Yuki ga furu. Ik hou het toch op, Tombe la Neige.

Adamo op 330. De melodie van deze Nederlandstalige klassieker is de wereldhit van Alone Again Naturally van de Ierse zanger Gilbert O'Sullivan. De iconische Nederlandse tekst werd geschreven door Kees van Kooten en Wim de Bie. Het satirische duo maakte de vertaling eigenlijk voor het televisieprogramma Hadi Massa. Maar Gerard Cox pikte het op en scoorde er een hit mee.

0: geluk heel gewoon.
1: Iedereen denkt dat dat nummer zo heet. Toen was geluk heel gewoon, maar het is 1948. Gerard Cox vinden we terug op 329 met dit nummer. Patrick Hernandez, nu weet je direct wat dat er wil gaan komen natuurlijk. Die schreef Born to be Alive al in 1973. Maar toen was het een akoestische protestsong, zo'n beetje in de stijl van Bob Dylan. Pas jaren later pompte een Belgische producer, Jean Valot, er een Louis hete beat onder. En dan was het gebeurd, hè. Patrick Hernandez bracht na dit succes nooit meer een andere noemenswaardige plaat uit, maar de blijvende stroom aan royalties, streams en reclamespotjes levert hem nog elke dag 1500 euro per dag op, alstublieft.

chauffeur u in de file een camionetje over het weer ziet te schokkelen nu. Dat is het camionetje van een Danny van Tichelen. Born to be alive was de laatste voor mijn twee uurtjes top 1000 voor vandaag. Patrick Hernandez staat ermee op 328. Ik geef zo dadelijk de fakkel door aan Ronnie Meijs voor de komende twee uurtjes top 1000. Blijf zeker luisteren en kom een zondag eens af, hè, naar de tent voor onze grote finale. Nog een fijne dag verder en tot de volgende. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Er zijn in de eerste helft van dit jaar veel minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Komt onder meer omdat mensensmokkelaars hun routes verschuiven dieper in Frankrijk, wat de druk op onze kust verlaagt. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
8: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
7: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaart. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Lotte Kopecky start niet meer in de Ronde van Groot-Brittannië. Daar start vandaag de derde rit. Volgens haar ploeg voelt Kopecky zich niet goed en moet ze rusten. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en ook buien bij 20 graden ook. Zondag wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
3: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
12: En welkom bij onze top 1000. De volgende 2 uurtjes wordt u begeleid door de top 1000 door Ronnie Meijs. Maar we gaan eerst luisteren wie eruit verdwenen is.
13: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

Hij werd in zijn tijd veel vergeleken met James Dean, maar dan wel in de muziekwereld. Billy Fury, liefst 82 plaatsen gestegen met I Will. We gaan naar Shirley Bassey, de grote dame van de jazz. En zij is liefst 439 plaatsen gestegen met I Am What I Am op 326.

What?

Tot de laatste noot met het symfonisch orkest achter Shirley Bassey was dat met I Am What I Am op plaats 326. Op deze plaat hadden ooit The Strangers een heel grote hit met We staan allemaal aan de doppelkaal. Maar het is wel het originele, geschreven en geproduceerd door Frank Farian, Bonnie M. By the Rivers of Babylon op plaats 325.

Op 324 was dat dus Engelbert Humperdinck met The Last Waltz. En we blijven bij de Kroeners, want het is wel opvallend. Dit jaar in de top 1000 zijn de 50ers en de liedjes uit de jaren 60 allemaal wel veel gestegen. Ook deze Perry Como met It's Impossible op 323.

0: Perry Como met It's Impossible op plaats 323. En zoals we stijgers hebben, hebben we ook dalers. De eerste daler in mijn twee uurtjes is een Fransman die zingt over Parijs, die om 5 uur wakker wordt. Maar volgens mij is Parijs 24 op 24 wakker. Il est 5 heures, Paris se veille, Jacques Dutronc op 322.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

322, Jacques Dutronc, Il est 5 heures, Paris, Paris. Het ene knopje is een Frans liedje en het volgende knopje is een Vlaams liedje. Ooit belde zijn broer mij op woensdag 11 uur 's avonds op om samen eens een keer met hem op te treden. Ik denk dat het 91 was. Arthur Blankaert, beter gekend als Wiltura, op 321, El Bandido.

0: Liefst 248 plaatsen gestegen voor onze keizer van het Vlaams lied Wiltura. Op 321 beland met El Bandido. En dat ook rock and roll het goed blijft doen, dat zeggen Bill Haley en his Comets op plaats 320. Liefst 281 plaatsen gestegen met See You Later, Alligator.
1: See you later, Alligator.

uit 1956 waren deze heren. Bill Haley en his Comet, See You Later Alligator, op plaats 320. En we komen 19 jaartjes terug naar deze tijd. En dan komen we natuurlijk in de discotijd. 1977 op 319. Heeft wel 40 plaatjes verloren, maar hij doet het op de dansvloer nog altijd goed. Billy Paul, Only the Strong Survive.

319 stond hij, Billy Paul met Only the Strong Survive. En net zoals we in Vlaanderen de koning van het, of de keizer van het Vlaams lied hebben, hebben we natuurlijk in Nederland de koning van de smartlappen. En dat is niemand anders dan André Hazes met een van zijn meest gevoelige liedjes. In de ene hand een vlieger, in de andere hand een brief. Op nummer 318, André Hazes, de vlieger.

Op 318 onze vriend André Hazes met Zijn Vlieger, een liedje uit 1977. We gaan naar Amerika en dan wel naar de staat California. 3 plaatjes gestegen, niet veel dus voor de mama's en de papa's. Op 317, California Dreaming.

Op 317 waren het de mama's en de papa's met California Dreaming. De volgende plaats had ook in de jaren 70 was het een geweldige hit voor Linda Ronstadt. Toen stond het op de B-kant van It's So Easy to Fall in Love. Maar wij gaan nog veel vroeger dan de jaren 70. 1963 op 316 Roy Orbison, Blue Bayou.

316, Roy Orbison met zijn Blue Bayou. En deze keer hebben we een half uurtje geleden nog gehoord. Toen was het een geweldige stijger, maar deze is nog meer gestegen. 361 plaatsen winst voor Wiltura. En hoeveel mensen hebben niet geschreeuwd op dat liedje toen hun lief het afmaakte. Ook bij Willem van Walen was dit zo, en hij heeft het persoonlijk laten weten. Wiltura op 315, het kan niet zijn.

315 wielturen met het kan niet zijn. En zoals er ook dalers zijn, en zo stijgers zijn, zijn er ook dalers. Een generatiegenoot van Wiltura, Anneke Christie, op 314 met haar lijflied van de inbrekers. Je weet wel, een deur die plots opengaat. Gelukkig zijn, aan Christie 314.

Een van de meest ondergewaardeerde zangeressen uit Vlaanderen, Anneke Christie, 122 plaatsen gedaald met haar Gelukkig Zijn. Er zijn mensen die bellen naar onze studio en die kunnen altijd reacties achterlaten. U kunt dat ook doen op de site van Minerva bij de gastenboek reacties. En zoals bijvoorbeeld hier een reactie. Iemand uit Saoedi-Arabië, ik ga niet bellen, zegt hij, want dat is veel te duur. Ik stuur gewoon een mailtje en hij vindt de top 1000 prachtig, geweldig gemaakt door Wilfried. En ik ben er het ook eens mee. We gaan naar nummer 313. Dat is een dame die voor ze stierf nog een geweldige hit had met de Pet Shop Boys. Maar dit in de jaren 60 mag er ook wel zijn. Op 313, Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You.

Zo, dat was dus Dusty Springfield op 313 met I Only Wanna Be With You. We gaan zo dadelijk naar nieuws en reclame, maar denk eraan, ons Maria Elvis zit aan de telefoon. Hebt u opmerkingen, suggesties of goede opmerkingen op onze top 1000, volledig gemaakt door Wilfried. Die zijn altijd welkom, het is aangenaam om dat te horen en ook te lezen op onze site. U kunt trouwens ook de top 1000 overzichtigen op de pagina van Radio Minerva. Maar eerst nu nog nieuws en reclame en dan gaan we verder met onze Minerva top 1000. Tot zo dadelijk.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen nemen ze door, hoek.
1: Radio Minerva.
2: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43. Die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. In Frankrijk zijn 300.000 onveilige condooms gevonden. Die werden online verkocht, maar ook in apotheken. De kwaliteit van die condooms is slecht, waardoor ze sneller scheuren of er gaatjes in kunnen komen. Als je condooms koopt, let dan goed op de CE-markering. Dat is een label dat een product voldoet aan de Europese regels. In Spanje heeft de politie 5 mogelijke mensensmokkelaars opgepakt. Ze zouden migranten naar Spanje gebracht hebben nadat ze in Ceuta aangekomen waren. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Eind vorige maand probeerden tienduizenden migranten om vanuit Marokko zo Europa binnen te geraken. Meer dan 80 mensen kwamen daarbij om het leven. En in Congo zijn al zo'n 160 zorgmedewerkers besmet met het ebola-virus. 43 van hen zijn intussen ook overleden, dat melden de Verenigde Naties. Sinds de uitbraak van het ebola-virus zijn in Congo al bijna 5.300 mensen ziek geworden. 2.500 zijn al overleden. Het is de snelst groeiende ebola-epidemie ooit. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kunt u mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
7: zeg.
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de geburen ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci Immobiep.
11: Aha. Minerva.
12: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
13: Welkom terug bij onze top 1000. En wij gaan eerst eventjes luisteren wie er weer al uit verdwenen is.
14: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

333 plaatsen winstliefst voor Lee Hazelwood en Nancy Sinatra, die het zonder haar bottekes deed. Jackson was dat op 312. En dan nog even naar rechts zitting. Ik werd op mijn vingers getikt, want natuurlijk is de top 1000 niet gemaakt door Wilfried, maar onze luisteraars hebben die gemaakt en Wilfried heeft die bijeengeklust. Oh, die top 1000, de enige top 1000, denk ik, die springt van rock and roll naar disco, naar boogie woogie, bopping old times, crooners. Alles komt erin voor, zelfs instrumentaal. Op 311, Billy Vaughan, Sail Along Silvery Moon.

Het lievelingsliedjes van de saxofonisten Billy Vaughan was dat op 311 met Sail Along Silvery Moon. Twee Nederlandstalige liedjes komen er nu aan. En ik vond toch die tijd heel mooi doen met Tante Stien, een tante van een Nederlandse zangeres genaamd Corrie Konings. Zonder de rekels, maar solo Corrie Konings op 310, 204 plaatsen winst. Mooi was die tijd.

310 Corrie Konings met Mooi was die tijd. En nu naar een kerel die ons vroeger heel veel schrik aanjaagde op de televisiebuis. Toen hij met zijn tapijt van hier naar daar vloog. U weet wel, kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer?

Rob de Nijs dus op 309 met zijn banger hart. En het volgende weet ik dat het in twee versies is uitgebracht. De ene is geliefd gewoon om te luisteren als kroemer. De andere is geliefd bij de popcorndansers. Benieuwd welke het zal zijn op onze computer. Op 308, 19 plaatsen winst voor Paul Anka, Dance On Little Girl.

Het was dus de popcornversie met het trommeltje helemaal van voor 19 plaatsen. Winst was dat voor Paul Anka, een liedje uit 1961. Op 308, Dance on Little Girl. En nu gaan we zelfs naar de Motown Sound met Diana Ross en de Supremes. Stop in the Name of Love op 307.

307, dus 10 plaatsen verliest voor The Supremes met Stop in the Name of Love. Over de volgende groep worden zelfs caféspelletjes gemaakt, zoals noem 20 hits van hun op 1 minuut tijd en dan wordt de volgende meestal vergeten. 198 plaatsen winst, een plaat die ook in de New Wave werd uitgebracht door Blancmange, ABBA op 306, The Day Before You Came.

Uit 1982, van 504 naar 306, dus liefst 198 plaatsen winst. Een van hun laatste singeltjes uit het album Super Trooper ABBA, The Day Before You Came. En nu gaan we wegdromen op muziek van de Carpenters. De zangeres was Karen Carpenter, die toen stierf aan een eetstoornis, anorexia. Een geweldige stem had ze en dat was ook een heel knappe meid. Op plaats 305, Yesterday Once More.

Op 305, The Carpenters met Yesterday Once More. We gaan naar een Nederlandse zangeres. Nederland, het land van de tulpen, zegt we. Maar zij zingt over een roosje. Ik geef je een roosje, mijn roosje. 28 plaatsen winst op 304, Connie van de Bos.

Roosje, mijn Roosje, Connie van den Bos op 304. En de volgende dame hadden we als laatste plaat ook al bij het vorige uurtje. Toen zong ze I Only Wanna Be With You. En nu zegt ze van, je hoeft me heus niet te zeggen dat je me gaar ziet. Dusty Springfield op 303 met 152 plaatsen winst liefst. You don't have to say you love me.

Je ziet dat de oudjes het heel goed doen. 152ste plaatsen winst voor Dusty Springfield op 303. You don't have to say you love me. Daar straks had ik het al over een caféspelletje. Je weet wel, met die 20 hits op één minuut opnomen van ABBA. Bij dit hoort eigenlijk ook een caféspelletje. Maar je kunt het ook thuis op tafel doen. Je pakt gewoon een kookpot en een pollepel. En je valt op de juiste moment in als zij begint te zingen. Het is gewoon een stilte, vijf tellen en slagen met die handel. Whitney Houston, I Will Always Love You, 74 stemmen gedaald liefst. Op 302, I Will Always Love You.

uit de film The Bodyguard met in de hoofdrollen Kevin Costner en natuurlijk ook Whitney Houston. 74 plaatjes verlies dus op 302. I Will Always Love You. En nu komt er eentje uit de 50s. Wie had dat gedacht, zeg? Een van de hoogste stijgers, maar nog niet de hoogste volgens Wilfried. 492 plaatsen omhoog tegen verleden jaar. Een rock'n'roller, Chuck Berry op 301, Sweet Little 16.

Chuck Berry is zoals gezegd een van de hoogste stijgers. 492 plaatsen winst op 301 Sweet Little 16. We naderen zo stilletjes aan de top 300. En die zal starten door het volgende uur met mijn vriend Jan. Die je dan twee uur zal begeleiden. En ik geef je eventjes een overzicht van de 310 naar 301. Op 310 stond Corrie Konings met Mooi Was Die Tijd. 309 Rob de Nijs, Banger Hart. En dan hadden we op 308 Paul Anka, Dance on Little Girl. 307 The Supremes, Stop in the Name of Love. 306 ABBA met The Day Before You Came. 305 The Carpenters, Yesterday Once More. 304 Connie van den Bos, die heel veel roosjes heeft uitgedeeld. Op 303 Dusty Springfield, You Don't Have to Say You Love Me. Op 302 Whitney Houston, en ik hoop dat de pollepel kapot was op de pot, met I Will Always Love You. Op 301 een van de hoogste stijgers, dus Chuck Berry, Sweet Little 16. We komen bij nummer 300 en daar vinden we een dame die ook heel veel films heeft gespeeld. Funny Girl, Funny Lady, noem maar op. Barbra Streisand, 193 stemmen winst. Op 300 uit 1965, My Man.

300 was dat Barbra Streisand met My Man. We gaan er eventjes uit voor reclame en nieuws. En dan komt Jan de Pal, meneer, twee uurtjes terug met onze Minerva Top 1000. Nog veel plezier en misschien zien we elkaar terug nu zondag in de tent van Minerva. Want daar zijn heel veel collega's en medewerkers en telefonisten en noem maar op. En zeker de Wilfried zal er zijn. We gaan er een feestje van maken in de tent zondag. Tot dan!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
7: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
6: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43, maar die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. En in Duitsland is een auto ingereden op voetgangers, dat meldt de politie daar. 9 mensen raakten daarbij gewond, 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder was een man van 68, hij zou onwel geworden zijn. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en is in levensgevaar. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start nog zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar wel bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
8: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
9: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
2: zeg.
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
3: Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
13: Goedemiddag, beste luisteraars. Ik ben Jan de Palmenaire en ik neem u 2 uur mee in ongeveer de nummers vanaf 299 tot 270. Dit zijn een aantal van de nummers die die het niet gehaald hebben. We hebben een kleine montage gemaakt, hier komen ze.
12: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
14: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.

hoorde Willeke Alberti op 299, komend van 119. Het is eigenlijk een vertaling van Tender Years van Darrell Edwards. Alberti was, ze was maar 18 jaar oud toen ze hier meteen een gouden plaat mee kreeg. Michel Fugain nu, die staat op 298 met Une belle histoire. Het is zo'n lied waarmee je op een warme autostrade luid met de ramen open toen er nog geen airco was, over het asfalt scheurt, vind ik. 298, Michel Fugain.

schoon nummer, Michel Fugain op 298. En nu van de fantastische plaat, sorry voor mijn superlatieve, maar als ik iets goed vind, dan vind ik ook iets heel goed. Van de fantastische plaat Voulez-vous van ABBA, waar eigenlijk bijna alleen maar goede nummers op staan. Dit was de vijfde single van het album. Bjorn en Benny schreven het, Annie Fried zingt het. Het staat op 297 en het is een beetje gedaald. I Have a Dream, ABBA.

naar de studio bellen, dan krijgt u niet mij aan de lijn, gelukkig, maar wel Agnès. Agnès zit achter de telefoon en dat is op het nummer 03-219-1727. U kunt ook op de website alles volgen, de Wilfried en andere coördinaten, maar vooral de Wilfried, denk ik, die hebben daar fantastisch werk geleverd. Je kunt op het nummer alles volgen van deze top 1000. Je kunt heel vaak doorklikken ook naar fragmenten van die versies op YouTube. Echt ongelooflijk, fantastisch. Goed gedaan. Dank daarvoor, collega's. Maar nu, op 296, een nummer van de Village People in de Navy, maar dan in de Vlaams, in het Antwerps. The Strangers, bij de Rijkswacht, uit 1979.

Ja, dat ik een nummer uit 1979, want de Rijkswacht die zijn opgehouden te bestaan in 2001. Dan nu, een liedje waar John Lennon geen fan van was, heb ik ergens gelezen, maar wij wel, ik samen met u. Het is Elvis, die hier nogal eens in staat in onze top 1000. Deze keer met The Devil in Disguise, nummer uit 1963. En hij is gestegen van 535 naar 295. Elvis...

Er gaat geen dag voorbij zonder Elvis, zeg ik altijd. Nu een nummer dat oorspronkelijk enkel maar op piratenstations werd gedraaid. Zoals een beetje de voorlopers van Minerva eigenlijk, hoewel we niet echt piraten zijn. En dat kwam door de seksueel getinte tekst. Keith Richards schreef de riff in zijn slaap en nam het halfslapend op. Het is een slaap die hem wereldberoemd maakte. Op 294, de Rolling Stones met Satisfaction.

Stones kunnen nog altijd niet genoeg gaan krijgen. Hè. Treden nog altijd op. Ik moet zeggen, ik heb van weinig dingen spijt, maar ik heb spijt dat ik de Rolling Stones nog altijd niet in mijn leven live heb gezien. Misschien binnenkort, wie weet. Paul Anka, die was pas 16 toen hij een Monster Hit had met Diana. En tegen dat hij 18 was, voelde hij zich een beetje alleen. Hij schreef er een liedje over en hij staat daar nu mee op 293 in de Minerva Top 1000. Lichtjes gestegen van 308. Uit 1959, Lonely Boy, Paul Anka.

voelen zich toch wel alleen. Spijtig. Triestig. Nu, je hebt hem pas nog maar gehoord en hier is hij al terug. Elvis, het nummertje Parce que je t'aime mon enfant van Claude François, dat kent u misschien. Wel, dat werd later vertaald en gecoverd door Elvis. En hij staat er op 292 mee in onze Minerva Top 1000. Spijtig, beetje gedaald van 132. My boy. You're sleeping, son, I know, but really this can't work.

Elvis op 292. In 1972, in de zomer, waar zat u toen? Wel, ik weet het nog. Ik zat in Rosas in Spanje. En toen draaiden ze dit zowat overal. Samantha, Eviva, España, op 291.

Viva España, we hebben het allemaal ooit wel eens heel luid gezongen. En dan nu een zangeres waar mijn vader een ongelooflijke fan van was. Hij was fan van mijn moeder, maar toch ook wel heel hard van Mieke. Zij staat op 290 met Mijn Engel Bewaarder. En tot op vandaag treedt zij nog altijd opties 69. Ik heb het opgezocht.

een nummer van Pierre Cartner, vader Abraham, dus ja, absoluut. We hebben net de Rolling Stones gehad op 294, dan kunnen de Beatles niet ontbreken. Zij staan dankzij uw stemmen op 289, een beetje gezakt van 175 met Let It Be, de Beatles.

u merkt het, als wij kunnen, dan laten wij een nummer volledig horen aan u. Dat is, wat vind je dan nog? The Beatles, Let It Be. Paul McCartney schreef het nummer nadat hij 10 jaar na de dood van zijn moeder over haar had gedroomd. En het is voor hem een soort nummer van hoop. Nu, Des O'Connor. Des O'Connor, dat was iemand die vroeger een soort van televisieshow had. En dit nummer werd op een uur tijd geschreven door Les Reed en Barry Mason. Het was heel snel klaar en het werd een nummer 1 in de UK. Het staat op 288. U stemde het daarop en het heet I Pretend, Des O'Connor.

Des O'Connor luistert nog steeds naar de Radio Minerva Top 1000. Mag je als presentator favorieten hebben in een Top 1000? Ik denk het wel, hè. Dit is er eentje van mij. Het staat op 287, ruim gestegen van 600. Ik vind het een fantastisch nummer. Het gaat over iemand die eigenlijk zegt, zeg, blijf eens van mijn vent af. Dolly Parton maakt daar een eigen nummer van. Het staat op 287. Jolene.

Dolly Parton. U weet dat ik graag van covers hou. Mijn programma op woensdag van 8 tot 10 's morgens draai ik al eens andere dingen wel. U moet hier maar eens de versie van The White Stripes opzoeken. Ook zeer, zeer aangrijpende mooie versie. En dan nu The Drifters, die staan op 286. Serieus gestegen zie ik, van 821. Save the Last Dance for Me. Schoon nummerke weer al.

hoorden de Drifters op 286. Ik heb voor u nog voor het nieuws en wat boodschappen nog één fijn nummertje van Fats Domino. Hij had er aanvankelijk weinig succes mee in het begin. Het is maar op 59 beland na 7 weken in de Billboard ooit. Maar wij kennen het toch wel als een geweldige hit. Serieus gestegen ook van 6,53 naar 2,85. There goes my heart again. Fats Domino.

0: U hoorde nog Fat Domino, het laatste plaatje voor de uurwissel. Ik ben er zelfs weer. Dan zijn we nog een heel uur samen. Ik heb al iets gaan piepen. U weet dat natuurlijk nog niet, maar ik heb heel veel fijne nummers zien staan. Echt waar. Ik ken ze niet allemaal. Sommige herinner ik mij als kind. Andere draag ik een warm hart toe. En u hebt ze allemaal in onze top 1000 gestemd. Waarvoor dank. Weet dat u nog altijd kunt bellen naar de studio. Dan komt u bij Agnes terecht. U doet dat op het nummer 03-219-1727. Op de website vindt u nog heel veel informatie. Echt, ga zeker eens kijken als u daar toegang toe heeft. Weet ook dat nu zondag er een grote finale is. In de namiddag bent u zeker welkom. Dan kunt u alle presentatoren zien. U kunt ze misschien, als u het heel beleefd vraagt, zelfs lichtjes, maar wel lichtjes alsjeblieft, aanraken. Tot zo dadelijk.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegouwd aan de stand. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeubel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
7: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De sociale inspectie gaat fashionketen Unique binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
9: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu een kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
8: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.
10: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap-website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop-website.
8: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Er zijn meer grote horecaketens in centrumsteden. Denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
11: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
8: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In een school in Zweden heeft een man meerdere mensen verwond met een machete. Dat is een groot mes. Zweedse media spreken van minstens 2 gewonden. Wie die mensen zijn, is nog niet duidelijk. De politie heeft de dader in zijn been geschoten en opgepakt. Wat de man bezielde, weten we nog niet. Andere scholen in de gemeente zijn uit voorzorg gesloten. En Wout van Aert start morgen als derde laatste in de openingstijdrit van de Ronde van Spanje. Om 6:17 s'avonds rolt hij van het podium. De voorlaatste is topfavoriet Pogacar. En die andere Sloveen, Roglic, vertrekt als viervoudig eindwinnaar van de Vuelta als laatste. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Graag ook niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
17: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
18: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis.
22: Merci, Imobiep.
23: Aha. Minerva.
2: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
0: Goedemiddag of goedenavond, beste luisteraars. Effectief, Radio Minerva, ik ben Jan de Palmenaire en aan de telefoon zit Agnes nog een volledig uur op u te wachten. Dit zijn enkele nummers, 3, die er niet meer in zitten en we hebben een kleine montage ervan voor u.
24: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.

hoort natuurlijk Cliff Richard. Hij staat op 284 en was de allereerste popster ooit die tot ridder werd benoemd in de UK. In 1995 was dat. En dan nu een vertaling van 500 Miles van de Amerikaanse Haley West. Het werd een zomerhit van 1,5 miljoen verkochte singles. Op 283, Richard Anthony.

Richard Anthony, of Richard Anthony, ik weet eigenlijk niet hoe je het best uitspreekt. En nu iemand die geboren werd als Gentenaar en uiteindelijk stierf hier op de linkeroever als Antwerpenaar eigenlijk op zijn 95ste in 2022. Hij staat op 282 met een beetje morbide titel, maar bon, het hoort bij het leven. Het heet De Stervende. Wilf Ferdy.

geen vrede, heb geen nood. Vermits jij goed bent en ook trouw, zorg jij voor het welzijn van mijn vrouw.

speelde niet hetzelfde lot. We volgden niet dezelfde weg, maar zochten naar dezelfde God.

maar geen vrede heb geen nood. Als priester, vriend, geloof ik in jou. Zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lachen, dat men dansen, als ik een eerlijk in mijn kuil. Vaarwel, Antoon, ik hield niet van jou. Vaarwel, Antoon, ik gaf geen zier om jou. Het spijt me dat ik nu krepeer, terwijl jij flinker bent dan ooit en triomfeert zoals weleer. Vaarwel, Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als de lente komt.

van jou. Ik neem de trein voor de eeuwigheid. Ik reis met een trein eerder dan jij. Maar elke trein komt op zijn tijd. Vaarwel mijn vrouw, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als de lente komt. Maar ik sluit mijn ogen nu devoot. Ik heb ze voor jou vaak dicht gedaan. Trek jij je nu mijn ziel rust aan. En dat men lachen, dat men dansen. Want ik hou niet van gehuil.

hoorde Elvis met een B-kantje van Suspicion. Dan nu een nummer waar er 5 miljoen van verkocht werden. Maar verkocht, hè, niet streams op Spotify of zo. Nee, echt verkocht. Het is Tom Jones. Het gaat over het is een vreselijke tekst over een moord na overspel enzovoort. Luister maar eens. Het is Delilah. Het staat op 280.

fantastische Tom Jones op 280 met Delilah. En dan nu iemand die eigenlijk geboren is als Frans Nidel en die na Wereldoorlog 2 een jaar in Antwerpen naar school is geweest. Freddie Quinn, ze hadden daar thuis bij ons een plaat van en die stond heel dikwijls op. Die gitaren und das Meer, dat is wel mijn beste Duits, op 279.

Freddie Quinn. En dan gaan we nu naar een dame, zeer mooie dames, mooi zingende dame ook, Connie Francis. Everybody's Somebody's Fool. Het is een lichte daler, 2,43, nu op 278 uit 1960. Connie Francis, speciaal.

1978, Connie Francis. Dan nu Barry Manilow. En u gaat mij niet geloven, ik verzin het niet, maar dat nummer dat heette eerst Brandy. Was een soort rocksong, maar hij was daar totaal niet tevreden van. Hij heeft die naam veranderd en ook het hele arrangement van dat nummer. En toen werd het dit door iedereen. Ja, het is een wereldberoemd nummer. Het staat op 277. Het is licht gezakt van 245. Mandy uit 1975. Take it away, Barry.

Wel, dit is nu zo'n nummer dat ik graag zelf had geschreven, zeg maar u waarschijnlijk ook. Het volgende nummer trouwens ook. Ik heb het een tijdje geleden in mijn eigen programma woensdagochtend gedraaid. Het is een instrumentaal, het staat hoog genoteerd. Ik schrik daar eigenlijk wat van, want ik had dat niet echt verwacht. Zeer mooi nummertje. Het past ook absoluut bij het beeld hier met zicht op de plage. Vandaag wat minder weer, maar dat is niet zo erg. Het is Fleetwood Mac met Albatross.

kan die toch wel tellen, hè, beste luisteraars. U luistert nog steeds naar de Minerva Top 1000. Mijn nummer dat Peter Green schreef, het is een wereldsucces. Het is gebaseerd op Chuck Berry's Deep Feeling uit 1957. En het is weer om op het strand te zitten, weer of... Een nummer om op het strand te zitten, weer of geen weer. Van Fleetwood Mac naar iets totaal anders. Op 275 vinden wij Paul Severs met Geen Wonder Dat Ik Ween.

0: Severs heette, ja, in het begin Paul Severs en de Criminals. Dit was een tekst van Nellie Buil. En het werd pas een hit na een soort heruitgave. Omdat ja, Ik ben verliefd op jou zo'n grote hit en succes was dat men dit nummer heruitbracht. En dat dan ook vrij succesvol werd in Vlaanderen. Het staat op 275. Terug een Duits nummer van Camilo Zaak Waarom. Is uit 1960. Het is serieus gestegen van 516. Staat het nu op 264. En die Camilo, dat was een man die was vroeger een presentator bij Spel Zonder Grenzen. Dat de mensen die mijn leeftijd en ouder hebben nog wel kennen. Het is een Duits versie van een nummer van Phil Spector. Camilo Zaak Waarom.
1: Nachts. Geh ich dahin, ich bin allein und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn und ich frag mich warum. Gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?

0: Ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
2: Zaak Waarom van Camilo, 274. En dan nu een nummer dat geschreven werd door Don McLean, maar enkel Perry Como had er een grote hit mee. Het is niet zijn Spaanse versie, Y te quiero así. Ik weet echt niet of dat goed uitgesproken is. Ik hoop van wel. Maar het is de Engelse versie van Perry Como en I Love You So. 273, komende van 503. Nummertje uit 1973.

Top 1000 op Radio Minerva, absoluut. Geen twijfel mogelijk. Van het volgende nummer, dat is eigenlijk wel grappig, daar bestaan 150 versies van in 40 talen. Het is ondertussen een beetje beschouwd als een American Standard en de artiest die u nu gaat horen, Nat King Cole, die wilde het eigenlijk eerst niet opnemen, omdat er al zoveel versies waren. Het staat op 272, komt van 395, Nat King Cole.

Zo schoon. Nat King Cole, Stardust. En dan nu iets totaal anders wederom. Het kan alle kanten uitgaan. En dat is prettig aan een top 1000. Vind ik zelf toch. En u denk ik ook. Het volgende liedje was eigenlijk geschreven voor de Seekers. Maar die vonden er hun draai niet in. En het werd de allereerste nummer 1 hit voor Barry, Robin en Maurice. Die u beter kent als de Bee Gees. Ze staan op 271. Ze zijn wat gezakt van 147. Een nummer uit 1967. En ze waren op dat moment, toen het een hit was, er nog nooit zelf geweest. Massachusetts.

De Bee Gees op 271. Massachusetts. En echt, dus ze waren er nog nooit geweest. Ze vonden gewoon dat dat goed klonk. Wat ik toch even wilde meegeven, is dat u altijd reacties kunt doorgeven. En die proberen we allemaal op onze website te zeggen. En dat is plezant. Hè. Bijvoorbeeld, ik lees er een paar voor. Op onze website heeft iemand, Erwin, gezegd dat er hier in Saudi-Arabië ook naastig geluisterd wordt naar de top 1000. Vinden wij heel wel prettig in Saudi-Arabië. Het internet doet goed zijn werk, zegt hij. En het is weekend vandaag, vrijdag. En morgen zaterdag, toppie. Bedankt Erwin om die reactie te geven. Magda Geers uit Berchem, die zegt dat ze het gewoon fantastisch vindt, die 1000 van Minerva. Ze kijkt er jaarlijks naar uit, gewoon toch omdat het een mix is van de dagelijkse programma's door alle gewaardeerde presentatoren. Waarvoor dank, Magda. En de grootste pluim, ik lees het gewoon voor, maar het is ook echt waar, is voor Wilfried, die dat allemaal in elkaar flanst. En ik kan u echt garanderen, beste luisteraar, het is wel niet zo eenvoudig, want hij timed het allemaal. Je zou het hier moeten zien. Is daar heel, heel lang mee bezig. Bedankt ook van mij uit en alle presentatoren. Dus die top 1000, die zo dadelijk naar zijn einde loopt voor vandaag. Morgen doen wij uiteraard verder. Terug vanaf 's morgens tot een uur of zes. En zondag is er de grote finale. Ik heb nog één nummer voor u te goed. Dat is iets van Paul Anka. Paul Anka die is op dit moment 85 geworden. Hij is een van de meest succesvolle songschrijvers ooit. Hij begon ooit met $100 van zijn onkel. Die zijn onkel had hem dat gegeven om zijn carrière een beetje van start te kunnen laten gaan. Want hij had daar eigenlijk geen centen voor. Hij wist niet wat men moest aan beginnen. Trok dan naar een bepaalde stad en met die $100 begon hij stilaan zo zijn weg te zoeken en te vinden. Paul Anka staat op 270. Serieus gestegen van 527 met You Are My Destiny. Paul Anka.

dat u het, plezant vond. Het was een boeiende week. Het was voor mij mijn allereerste keer in dit geweldige Minerva-team. Plezant om te doen. En ik dank ook voor die kans die ik heb gekregen van de mensen. Ik meen dat echt. Zoals gezegd, morgen zijn we er weer. We zijn zelfs niet weg. Dan komt er natuurlijk nog andere Minerva muziek. Maar morgen zijn we hier terug met dan, gaan we verder met nummer 269. Want u hoorde net nog Paul Anka op 270. Blijf luisteren. Kom ook langs als u kunt. Het wordt enorm plezant op zondag, zondagnamiddag. Van 12 uur 's middags tot 6 draaien we hier de laatste 100 nummers. Dat is ook een grote finale, daar valt van alles te beleven. Heel veel van de presentatoren zijn dan aanwezig. We kijken zeker uit naar uw komst, er valt van alles te winnen. Komt zeker eens langs. Bedankt voor het luisteren. En ja, graag tot ziens, tot zondag zou ik zeggen. We gaan eruit met nog een kleine instrumentale tune. En tot heel gauw. Dank u voor het luisteren. Tot dan. Hè.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
7: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu een kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
6: Het bedrijf zou ook nog €340.000 schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilo goud gevonden in een auto. De wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet omdat hij gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog €10.000 cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, deze politieactie dateert van vorige week zaterdag. Dat is één dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan wel uitbreiden.
8: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open. En dat is dan 6.
6: De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
9: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop website.
6: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. En naar het wielrennen dan, want Jenno Berkmoes heeft de derde rit gewonnen in de Renui Tour. De koninginnenrit trouwens, met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog tweede, Jasper Philipsen derde. Berkmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
15: Aha. Minerva.
16: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw Afternoon Delight bij Marc Gerard. Voor de beste muziek met Ray Charles, What Did I Say?

Meld door mee met een lounge sausje over Happy Together van de Turtles, oorspronkelijk uit 1967. Het volgende liedje, ik zat ooit in een sigarenclub ergens in New York, jaren geleden, toen dat daar nog bestond. En toen de volgende plaat opkwam, begonnen een aantal van die oude mannen spontaan mee te zingen. Dion, de Wanderer. Oh!

Can't Buy Me Love uit de Hard Day's Night album van de Beatles, 1964. Ongelooflijk, destijds geschreven door Paul McCartney. En hij is nog alomtegenwoordig. Ik zie hem op TikTok, op Instagram verschijnen. Die man die is nog overal. Ma bonne étoile, Joe Dassin.

Stijn Staminee is ook al verzot op mijn duiven. Hij gaat ieder zondag een keer met me mee, dan moet je ons samen zien schuiven. Die baas heeft een dochter, een duifje gelijk, zo lief en zo slank is dat blondje. En als ik haar diep in haar

gelijk als een duiver houd ik daar de wacht, want duifjes zijn niet te vertrouwen. Geen duiver laat ik op mijn duivenkantoor.

Bobby Owens groepen in 1950. Ik zie zo gera mijn duivenkot. Het zou het lijflied kunnen zijn, liefste duifjes van de Afternoon Delight. Easy come, easy go. Bobby Sherman.

The Partridge Family met liedzanger David Cassidy, It's One of Those Nights. Echt zeer herkenbaar, 60s geluid, zo herkenbaar en toch niet na te maken vandaag. 70s geluid, The Shy Lights, Oh Girl.

Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally, in ons geheugen gegrift als een jonge gast. Maar ondertussen wordt hij er ook 80 in december, 1 december. En woont hij nog steeds in Jersey en is nog steeds actief. To Love Somebody, The Bee Gees.

Way of Love van Cher. En vreemd of raar te bedenken dat zij quasi even oud is als Gilberto Sullivan. Zij is 80 van mei geworden, dus ze schelen een paar maandjes. Dawn, say, has anybody seen my gypsy rose?

Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Volgende nummer, It's All In The Game, kent u van Tommy Edwards. Dat was de oorspronkelijke uitvoerder, maar het is zoveel keer terug heruitgebracht, onder andere door Van Morrison, Art Garfunkel, Cliff Richard, Bobby V, maar ook door Benny King. It's All In The Game.

Barbara Lewis in 1965 met Baby I'm Yours. En dat liedje werd destijds geschreven door Van McCoy. En als je zegt, ja, Van McCoy, ja, dat is die man van de hustle in 1975. Maar als u kijkt wat hij allemaal van liedjes heeft geschreven daarvoor, dan zou u wel eens van uw stoel kunnen vallen. Voilà, einde van dit eerste deel wat mijn tussenkomst betreft. I'm not the staying kind, zegt Lou Rawls, maar ik blijf toch nog een uurtje. Tot ziens.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmij begon in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah, wel, Petersmeubel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Vuurhout me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrik. Neefzalen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoe ik.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen.
5: De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Koffnes was de klokkenluider in het verhaal rond die andere professor, Jason Ardy van de Universiteit van Cambridge. Koffnes beschuldigde hem van plagiaat. Er werd een onderzoek naar hem geopend en een week later werd hij dood teruggevonden. De UGent heeft Koffnes nu preventief geschorst in afwachting van een tuchtrechterlijk onderzoek. En dat vindt de Amerikaanse ambassadeur dus niet kunnen. Hij zegt dat de VS niet wil samenwerken met partners die, en ik citeer, oneerlijke, corrupte instellingen zijn die zondebokgedrag vertonen of belonen. De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakketjes en zo, maar ook van binnenuit.
6: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu een kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
5: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden.
7: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open. En dat is dan 6.
5: Naar het wielrennen dan, want Jenno Berkmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginrit trouwens met aankomst in Geraardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog 2e. Jasper Philipsen 3e. Berkmoes is ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd op een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
8: Met Mark Gerard, wherever you are.

You're All I Need To Get By, Johnny Mathis en Denise Williams. En die combinatie die werkte om een of andere reden perfect. Zoals een boterhammetje met kaas en confituur. Oh, slechte vergelijking, maar ze werkt. Gladys Knight en de Pips, Midnight Train to Georgia.

Stevie Wonder, For Once in My Life. Dat is een van die liedjes die iedereen of bijna iedereen kent die daar staan. En men vergeet dat die ooit voor de eerste keer zijn uitgebracht. In dit geval dan wel bijna 60 jaar geleden was, 1968. Hervé Villard dan.

Billy Paul, Thanks for Saving My Life. En om een of andere reden doet men dat denken aan een danscafé op een zondag als ik klein was, na Pistolees of Chinees. Voor de rest is daar geen enkel verband te zoeken. Longfellow Serenade, Neil Diamond.

Barbara Streisand, My Heart Belongs to Me. Voor sommigen is Barbara Streisand te zoet, te melig, ik weet niet wat. Ik heb ze de laatste tijd veel teruggedraaid. Ze is ook een vast onderdeel van mijn jeugdherinneringen. You to me are everything, the real thing.

Wonderschoon deze Manhattan om een traan weg te pinken. Let's just kiss and say goodbye. Voilà, einde van deze afternoon delight, wat mijn verbale tussenkomst betreft. Veel plezier met mijn collega Willem Sebbes. En u weet het, ik ben er terug van 10 tot middernacht met de Platenbazaar. Ik sluit af met de perfecte afsluitplaat. The 3 Degrees, When Will I See You Again? Tot de volgende keer. Dit was Mark Gerard.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Politiek journaliste Hannelore Simoens vat het voor u samen.
3: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Ardey aan Cambridge plagieerde. Ardey werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
2: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. Over 4 jaar wil de Amerikaanse president Trump elk jaar meer dan 1000 raketten naar de ruimte lanceren. Om u een idee te geven, vorig jaar waren dat er nog 200. Het grootste deel daarvan door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Trump wil het beste land ter wereld zijn als het gaat over ruimtevaart. Over een half uur spelen onze Belgische hockeymannen hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Australië. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
4: Laat ons zeggen dat de druk net iets minder groot is geworden omdat concurrent Spanje daar net gewonnen heeft in Duitsland in dezelfde groep. Dus dat maakt dat ze, als de Lions straks verliezen, dat ze nog niet mathematisch uitgeschakeld zijn. Maar goed, het ding is, je wil vertrouwen tanken en je wil zorgen dat je richting die medailles gaat.
2: Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
5: Willem van Walen.
6: Het is Van Datte elke vrijdagavond bij Radio Minerva.
7: Trek de dansschoenen aan, want in augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
6: Radio Minerva, het is Van Datte.
8: Willems on the radio.
9: Minerva.
10: Alle senioren willen hem horen.
8: Willems on the radio.
6: Op vrijdagavond, het is Van Datte.

0: weken van eindeloos lekker genieten op je vakantiebestemming, moet je ontwaken uit de droom. En ben je weer terug daar waar je moet zijn. Dit is een vrijdagavondaflevering van Tis van Dat. Goedenavond.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest en u luistert naar Radio Minerva. Tis van Datte, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Tis van Datte, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: En meteen, zo net na Jan de Palmenaire, die het laatste stuk top 1000 voor vandaag op deze vrijdag voor zijn rekening nam. Morgenochtend begint Danny er opnieuw aan en gaan we in een laatste rechte lijn naar de nummer 1 zondagavond. Weet je dan precies wie dat is? En dat kan je allemaal live komen meebeleven in de feesttent van Radio Minerva. Vanaf zondagmiddag beginnen we eraan. Op naar die top 1000 nummer 1 en de mooiste platen die door onze luisteraars gekozen zijn. Wij hebben op vrijdagavond dan wel de privilege om een gewoon ontspannend radioprogramma te maken. Heeft niks van doen met de top 1000. We hebben een bijzonder afwisselende en gevarieerde lijst. Goedenavond, welkom bij Tis van Datte. Oh ja, de Club van 60ers heeft ook nog een aflevering.

zon mag dan wel opgaan, maar ze moet zo hevig niet meer schijnen. Wat een zomerke hebben we toch achter de rug, dat mag je wel zeggen. Heel wat zomerplaten ook vanavond in Tis van Datte. En deze Freddy Breck is hier wel op zijn plaats. Soms gaan mensen wenen, zij het van verdriet of zij het van vreugde. Als de vrouw een traan laat, is er beslist wat aan de hand. Aldus de Big O.

koppel kwam ergens uit Groot-Brittannië. Meneer Peters was een gerenommeerd bokser, dat wel, tot hij op een keer een serieuze klap op zijn smoel kreeg en er een blijvend letsel aan overhield. Hij werd namelijk blind aan één kant. Als ik niet meer kan boksen, zal ik maar gaan zingen, zei Peters. En hij nam er mevrouw Lee graag bij. Met hun eerste plaat was het meteen goed raak in de hitparade. Deze Welcome Home, begin jaren 70. De Club van 60ers heeft een aflevering. En dat is iets voor mensen die zelfs kleurenblind mogen zijn.

0: Bekkers, iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walen.
1: Iedereen kent dat nummer nog wel uit de zomer van 66 dat de hele wereld meebrulde. Black is Black. Het werd gemaakt door de uit Spanje afkomstige rockband Los Bravos. De vier muzikanten van de band hadden eerder samengewerkt in bands zoals Los Sonoros. Maar in 1965 recruteerden ze een uit Duitsland afkomstige zanger, Michael Kogel. Het was onder zijn stuwende leiding dat de band een meer rockachtig tintje kreeg. Met als klap op de vuurpijl het nummer uit 1966, Black is Black. Dat snelde al heel gauw alle hitparades ter wereld binnen. In Canada en het Verenigd Koninkrijk wisten ze een nummer 1 hit te scoren en ook bij ons stond het nummer bovenaan de hitparades. In Amerika bereikte het een verdienstelijke nummer 4 plaats. Dat het nummer de tand destijds overleefde, bewijzen versies van onder andere ook Johnny Hallyday, Noir c'est Noir en de discoversie van La Belle Époque uit de jaren 70. Maar wij kiezen dus voor het originele, 60 jaar oud, en we kunnen nog eens lekker gaan meebrullen. Los Bravos, Black is Black.

0: Jij, cultuur, sport en ontspanningsliefhebber, luister eens even. Okay. Ben jij lid van een vereniging, club of organisatie en je wil dat jullie activiteit meer in het daglicht komen te staan? Dan kan je altijd rekenen op Radio Minerva. Wij zorgen ervoor dat jouw evenementen meermaals per dag te horen zijn bij een van de meest populaire van Vlaanderen, Radio Minerva. Gewoon een mailtje naar info@radiominerva.be en wij nemen contact met u. Radio Minerva, jouw vereniging, de perfecte match.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Sinds 1982, dit is Radio Minerva.

Black is black. En als het wit mag zijn, dan is het ook wel goed zeker. De Club van Zestigers met Los Bravos en zo net. Vic Damone, Lover, Come Back to Me. Zomerplaten en mensen die er lang geleden over gezongen hebben. Tot dat volk mag ik ook onze vriend Jacques Raymond rekenen. La.

Belke Perijs, ach wat zijn we blij dat ze weer terug is. Jij denkt maar dat je alles mag. Op naar het einde van dit eerste deel. Ik heb zo dadelijk Eddie Smets met een van de mooiste dingen die Eddie ooit in het vinyl groefde. Maar eerst deze klassieker van Mick Fleetwood en zijn wat chaotische bende Fleetwood Mac.

Voilà, we zijn er door wat dit eerste deel betreft. Einde van het is van dat deel 1, maar je weet het, na gesproken dagblad en mededelingen, deel 2 na 9 uur. Tot zo! Yeah.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Politiek journaliste Hannelore Simoens vat het voor u samen.
3: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Ardey aan Cambridge plagieerde. Ardey werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
2: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese letsduo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
4: Mannekes, zitten jullie er klaar voor?

0: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
1: Yeah!
0: Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik.

0: Ik moet al een bekentenis doen aan het begin van dit tweede deel. We zijn niet echt voorstander van muziek die gemaakt is met AI en allerlei melodietjes, dat geven we toe. Maar verwijt de pot niet een beetje de ketel, ik dacht het wel. Dit duetje van Sacha Distel en Dean Grant werd ook samengesteld met AI. De muziek en de stem van Sacha, die samen gemengd met de stem van Dean Grant. Het leidde tot deze versie van Cheek to Cheek. En iedereen zal over die AI zowel zijn idee hebben. Goedenavond, welkom bij het tweede deel. We slaan de bladzijde om.
1: Willem!

The Birds, zo net ook Barbara Dex and the Charmaines Eternally in deze vrijdagse aflevering. Het is van Batten bij Radio Minerva. Uiteraard, jouw zonnige zender. Deze week bijzonder actueel, want overdag zenden we de top 1000 uit. Morgen beginnen we aan de op 1 na laatste dag. En zondag is er de finale, die u trouwens live kan meemaken in de Minerva feesttent. Vanaf zondagmiddag bent u daar van harte welkom. Er is van alles te beleven. Het wordt een echte Radio Minerva familiedag. Er zijn ook begeleide rondleidingen in onze studio, zodat u eens kan zien wat er allemaal gebeurt in het hol van de leeuw. De leeuw die dus Minerva heet. Zo dadelijk Ray Conniff en zijn Singers. Je weet het, een van de favoriete bands van onze oud-voorzitter Frank Boekhoff.

We praten hier nog wel eens vaak bij Minerva over Frank en over zijn muziekkeuze. En die was terecht, die was heel mooi. Ray Conniff Singers was een van zijn grote muzikale liefdes. En over liefde gesproken, die voor de zomer mag er dit jaar zeker en vast zijn. Wat een zomerke, nietwaar Susanna?

Zij stond nu niet bepaald bekend om haar grootste zangtalent, ook niet om haar beste acteertalenten, maar wel gewoon om haar anatomische verschijning, zal ik maar zeggen. Voorzichtig dan, hè. Marilyn Monroe, daar heb ik het over. Norma Jean Baker stond op het paspoort. Do It Again en Buddy Knox, zijn versie van Devil Woman. Een oud collega van mij zei ooit eens, de Beatles die hebben schoon platjes gemokt, ze mogen ze alleen zelf niet zingen. Daar hebben wij een voorbeeld van, Los Manolas.

als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva. Bye.

Het zal je maar gebeuren dat Nat King Cole je meeneemt naar een van die steden en streken in Mexico, waar het altijd mooi toeven is, maar veiligheid, daar is weer wat anders. Je weet het, Mexico, het is niet een onbesproken vakantiebestemming. Guadalajara! En de Four Lads ook nog, met Skokiaan. Deze meneer is mateloos populair in eigen land. Zeg nu eerlijk, is er een groter showbeest in Holland dan meneer Gerard Joling?

Deze laatste twee kan je met elkaar verbinden, zie. Tom Jones, zijn versie van Spanish Harlem. En datzelfde nummer werd ooit ook vertolkt door Ben E. King. Hij bracht dit keer This Magic Moment. Op naar het einde van dit tweede deel en dus tout court deze aflevering van Tis van Datte. En als we Marilyn Monroe als sekssymbool al opvoerden, dan mag deze Française ook niet ontbreken. Blond en schoongevormd in de jaren 50 en 60. Brigitte Bardot.

Einde van deze vrijdagse aflevering. Het is van dat. Goed, vrienden. Terug uit vakantie betekent alle hands aan dek. Ik deed gisteren mijn duit al in het zakje voor wat betreft de top 1000. Zondag kom ik ook een handje helpen om de finale tot een goed einde te brengen. Wat mij betreft nog veel plezier met de collega's. Zo dadelijk Mark en zijn platenbazaar. En morgen vroeg terug Alive and Kicking met Danny en het vervolg van de top 1000. Tot hoor.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
3: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
2: Hij is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En sport, de Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese letsduo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
4: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw platenbazaar bij Mark Gerard. Vrijdagavonden zijn toch iets anders als we samen kunnen zijn. Als we ons nog even kunnen amuseren met al die uitzonderlijke goede muziek. I'm having a ball, Steve Lang.

Ella Fitzgerald, midden jaren 50. The Lady is a Tramp. Het nummer werd oorspronkelijk bekendgemaakt door Frank Sinatra. Maar Ella gaf er een serieuze lap, een serieuze swing bij. Is You or Is You Ain't My Baby. Heel raar Engels van Louis Jordan.

Peggy Lee met I Love to Love. Niet te verwarren met de latere hit van Tina Charles van I Love to Love. Ook schitterend trouwens. Sympathieke.

Swingen met een big band kan dus ook in het Nederlands tenminste als uw naam Johan Verminnen is. Eenzaam in de stad. Cesaria Evoria dan. Pesame mucho.

Jimmy Fontana met Il Mondo, zo'n liedje waarbij je spijt krijgt dat je het eigenlijk niet in het Italiaans kunt meezingen. This Masquerade, George Benson.

Out of the Blue, Esterke Philips. Dat is denk ik het nummer waarop ik Esterke Philips heb leren kennen. Ik was zo verrast door die compositie. Zo raar, die stem er dan bij. En het klopt allemaal. Can We Pretend? Bill Withers.

Didn't Wanna Have To Do It. Ja, je moet niet lang nadenken om te weten dat dat van de 60s is. Onvergelijkbare sound, The Loving Spoonful. En hetzelfde geldt voor het volgende. Hello, How Are You? Van de Easy Beats.

Jim Diamond was dat. I Should Have Known Better. En ik was dat liedje compleet uit het oor verloren. En misschien nu ook. Dus vandaar ben blij dat ik het terug ontdekt heb. Net zoals dit trouwens. Ook zoiets dat dreigt te verdwijnen, maar moet blijven. Without Your Love, Roger Daltrey.

Without Your Love van Roger Daltrey. En dat eindigt zo op wat engelachtige muziek. En daar ga ik dan op verder gaan voor het einde van dit eerste deel. Blijf bij mij voor het tweede deel. Dus nog wat engelachtige muziek met een stem van Silver Splinters. Ja, ik spreek over Harry Nilsson. All I Think About Is You. Tot zelfs.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions die kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
3: We balen echt met 1-1 van dit veld gaan, want ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op ons cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
2: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. 1 dode en al zeker 3 gewonden, waarvan 2 er ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
4: We hebben een mededeling gekregen via de school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
2: De dader is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
5: En welkom terug, liefste duifjes, bij het tweede deel van uw platenbazaar bij Marc Gerard. We zouden elkaar echt eens moeten ontmoeten. Al was het maar 1 keer. Just Once, Quincy Jones, James Ingram.

Only Love Can Break Your Heart. Oorspronkelijk van Neil Young. Maar hier totaal heropgebouwd door Natalie Imbruglia. I Can Let Go Now. Michael McDonald.

The closer I get to you, Roberta Flack en Donny Hathaway. En dat is de bedoeling van de platenbazaar van ons, u en mij, dichter bij elkaar te brengen. Zoveel mogelijk als radio toelaat. Ik heb daar straks al wat engelachtige muziek gedraaid op het einde van het eerste deel. Ik ga dat nu ook doen, maar dan in het Frans zijn twee engeltjes die naar elkaar toe zingen, denk ik. Een duo met Moran, tu es mon autre.

Danny Vera met Zijn het je ogen. En dan die wilde knaap Ming DeVille heeft ook veel goede muziek gemaakt. Spanish Troll en zo verder. Maar hij had ook een zachte kant die hij dan live tentoon kon spreiden. Onder andere met deze Let It Be Me.

Robin McKell met Remember. Zo mooi dat het soms pijn begint te doen. Maar dat mag, wij kunnen daar tegen. Shine on, zou ik zeggen, met LTD.

Billie Holiday, Me, Myself and I, na LTD, Shine On. Dat kan hier allemaal in de platenbazaar. Al Green dan, One Woman.

Carol Beyer-Seger, Come In From The Rain. Ook weer zo ontroerend, mooi kan het niet laten. Baby, I've Been Missing You, The Independents.

0: Burma Thomas in the middle of it all. Maar we zijn op het einde van de platenbazaar, dus ik wens u een prettig weekend. Ik wens u zoete dromen en ik geef u een big kiss. En ik geef u ook nog Barry White. You turn my whole world around. Tot de volgende keer. Dit was Mark Gerard.
1: You know, everybody's talking about how different I am. I guess they can notice the change, the way I walk, the way I talk. Believe it or not, baby, I can feel it here inside of me.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
3: We balen echt met 1-1 van dit veld gaan, want ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Oké, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
2: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.